0: Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. De overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is

Met dit is Altena's beste muziekmix. AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is de...

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: AFM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Annette Schuts met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's
2: beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM. AFM.

0: voor een dag van de steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Met Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
5: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
4: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
6: Games and match.
7: And it's another big upset in the men's draw.
6: 6-4, 7-5, 6-2.
4: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
10: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
11: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
9: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
16: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
17: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com. Het schilderij Vissers op het Hollands Diep van de Dordtse kunstenaar Bernard-Marie Koldewey is na ruim 25 jaar teruggekeerd naar het Dordrechts Museum. Sinds 1999 was het werk namelijk in bruikleen bij het Visserijmuseum Woudrichem. De verhuizing maakt deel uit van de voorbereidingen op een mogelijke doorstart van dat museum. De afgelopen maanden is de omvangrijke collectie van het Visserijmuseum geïnventariseerd, geselecteerd en ingepakt. Nu de kleinere voorwerpen zijn verwerkt, verschuift de aandacht naar de grotere objecten. Het schilderij van Koldewey is inmiddels ondergebracht in het depot van het Dordrechts Museum, waar wordt bekeken of restauratie nodig is. Of het werk later terugkeert naar Woudrichem is nog niet bekend. Dit najaar wordt duidelijk of de doorstart als Museum de Rivier definitief doorgaat. Het nieuwe museum wil het verhaal van de rivier als levensader vertellen vanuit cultuurhistorisch, militair en ecologisch perspectief. In september en oktober staat eerst nog een afscheidstentoonstelling van het huidige Visserijmuseum gepland.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. AFM Altena's beste muziek.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Omwonenden van Frontrunners Ministries in Dussen hebben opnieuw bezwaar gemaakt tegen de vergunningen voor de religieuze organisatie van Tom de Wal. Volgens hen heeft de gemeente Altena de aanvraag te beperkt beoordeeld en onvoldoende gekeken naar alle plannen voor het terrein. Ook vragen zij om een nieuw integriteitsonderzoek. De bewoners wijzen daarbij op de maatschappelijke discussie rond de gebeds-, genezings- en bevrijdingsdiensten van Frontrunners. De gemeente behandelt het bezwaar de komende tijd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat wil meer prioriteit geven aan het onderhoud en de vernieuwing van bestaande infrastructuur. De Merwedebrug bij Gorinchem geldt daarbij als voorbeeld. De brug in de A27 is sinds 18 juli afgesloten voor vrachtverkeer vanwege de slechte staat. Dat zorgt voor grote gevolgen voor vervoerders en ondernemers die moeten omrijden. Volgens Karremans kunnen niet alle plannen tegelijk worden uitgevoerd. Sommige projecten zullen daarom langer moeten wachten. De minister zegt dat moeilijke keuzes nodig zijn om de infrastructuur veilig en betrouwbaar te houden.
3: Inwoners van Altena kunnen vanaf nu stemmen op 30 buurtprojecten die in aanmerking komen voor financiering uit het inwonersbudget 2026. De projecten richten zich onder meer op ontmoeting, sport en groen in de buurt. Stemmen kan tot en met 27 september digitaal. Op 30 september volgt in dorpshuis De Bolderik in Sleewijk een stemfestival waar inwoners de initiatiefnemers kunnen ontmoeten. Die avond maakt de gemeente ook bekend welke projecten worden uitgevoerd.
2: Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Het is AFM.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het kan flink waaien vanmorgen. Vooral in de kustgebieden moet het verkeer rekening houden met windstoten. Er staat één file op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. Door een vrachtwagen met pech heb je bijna een kwartier tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM. Regio-info.
1: In De Pomp in Almkerk startte op donderdag 17 september een nieuwe Bible Journal Club. Almkerk is een van de locaties waar dit najaar een pilot met deze nieuwe methode wordt gehouden. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen van 16 tot 99 jaar. Tijdens de avonden lezen deelnemers gezamenlijk een gedeelte uit de Bijbel en is er ruimte voor verdieping en gesprek. Vervolgens gaan ze creatief met de tekst aan de slag. Ervaring met Bible journaling of andere creatieve werkvormen is niet nodig. De Bible Journal Club bestaat uit 10 bijeenkomsten op donderdagavond in De Pomp. Aanmelden en meer informatie is te vinden via de website biblejournalclub.nl/clubs/almkerk. Erfgoed Altena en de gemeente Altena organiseren op woensdag 9 september een nieuw erfgoedcafé in Bistro De Veste in Woudrichem. In aanloop naar Open Monumentendag op 12 en 13 september staat de bijeenkomst in het teken van veerkrachtig erfgoed. Teus van Tilborg vertelt over het herstel van de vesting Woudrichem, die in de jaren 60 en 70 mede dankzij erfgoedvereniging Heemschut van de sloop werd gered. Ook het behoud van de restauratie van onder meer de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, kerken.

0: toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
6: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
5: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg, maar op de A4 naar Amsterdam sta je nu wel vast voor de Schipholtunnel. Die is dicht door een te hoge vrachtwagen. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat voor de afrit Hoenderlo een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
9: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Radioreclame via AFM werkt.
9: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn AFM.

0: ZFM. Regio-info. Erfgoed Altena organiseert op woensdag september een erfgoedcafé in de vesting van Woudrichem. De bijeenkomst staat in het teken van de 40e editie van Open Monumentendag en het landelijke thema Veerkrachtig Erfgoed. Tijdens de avond is er aandacht voor het behoud van monumenten in Altena en wordt vooruitgeblikt op Open Monumentendag die op 12 en 13 september plaatsvindt. Dan openen op verschillende locaties in de gemeente historische gebouwen hun deuren voor publiek. Ook wordt de nieuwe uitgave 40 jaar toen en nu van de historische vereniging Werkendam en de Werken gepresenteerd. Meer informatie over het Erfgoedcafé is te vinden via de website erfgoedaltena.nl. Oorlogsmuseum Altena staat op zaterdag 5 september in het teken van de Nederlandse inzet tijdens de VN-vredesmissie UNPROFOR in voormalig Joegoslavië. Van 1992 tot 1995 werden veel Nederlandse militairen uitgezonden naar onder meer Bosnië en Kroatië. Tijdens de themadag is de historische collectie UNPROFOR van veteraan Jeroen Heuts uit Montfoort te bekijken. De mobiele expositie bestaat uit originele militaire voorwerpen, uniformen, uitrusting en persoonlijke herinneringen. In het bijzonder worden UNPROFOR-veteranen uitgenodigd om langs te komen, elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. De buitenexpositie is op 5 september van 10 tot 4 te bezoeken bij het Oorlogsmuseum Altena aan de Grote Kerkstraat 32 in Wijk en Aalburg. Ook het museum zelf is dan geopend. De reguliere toegangs- en bezoekersregels zijn van toepassing.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Door een tekort aan capaciteit op het stroomnet kunnen nieuwe aansluitingen vertraging oplopen. Nieuwe landelijke regels van de autoriteit Consumentenmarkt geven woningbouw en scholen voorrang. De gemeente Altena kan vanaf 1 oktober 2026 een volgordelijst met woningbouw- en onderwijsprojecten aanleveren bij netbeheerder Enexis. Inwoners met concrete bouwplannen of een recent verleende omgevingsvergunning kunnen hun project voor 7 september 2026 om 9 uur aanmelden. Meer informatie en aanmelden kan via www.gemeentealtena.nl/eerder-aanvragen-netcapaciteit. Het gerechtshof in Den Bosch heeft in hoger beroep de straf bevestigd voor een 25-jarige man uit Veen die eind 2024 meedeed aan het in brand steken van een sloopauto. De man krijgt 5 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Daarnaast mag hij de komende 3 jaar rond de jaarwisseling niet op het beruchte kruispunt van de Witboomstraat en de Van der Loostraat komen. Volgens het hof droeg hij opnieuw bij aan de ongeregeldheden die al jaren rond de jaarwisseling in Veen plaatsvinden. Bij overtreding van het gebiedsverbod moet hij direct 2 weken de cel in. In Altena neemt het aantal scheidingen al enkele jaren af. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gingen vorig jaar 147 inwoners uit elkaar. In 2019 waren dat er nog 189. Daarmee daalt het aantal scheidingen in Altena sterker dan het landelijk gemiddelde. Het aantal huwelijken bleef in dezelfde periode vrijwel gelijk. Vorig jaar stapten in Altena 420 mensen in het huwelijksbootje. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er voor het verkeer in Brabant op de A58 van Breda naar Tilburg. Bij Tilburg Centrum West is een auto in de vangrail gereden. Het verkeer kan daar alleen via de vluchtstrook langs en de vertraging is ruim een half uur. Verder heb je 5 minuten oponthoud op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo door een pechgeval. En op de N50 is het druk van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: FM.
1: Regio-info.
2: De werkgroep Toerusting Altena organiseert dit jaar opnieuw een serie Bijbelstudieavonden. Spreker Jacques Brunt neemt bezoekers in 7 bijeenkomsten mee door het Bijbelboek Jacobus onder het thema Praktisch Geloven. De avonden zijn bedoeld voor iedereen die zich verder wil verdiepen in het christelijk geloof. De bijeenkomsten vinden plaats op 10 en 14 september, 8 en 29 oktober, 5 en 19 november en tot slot op 3 december. De nieuwe locatie is het Dorpshuis in Veen, aan de Groeneweg nummer 2. De avonden beginnen om 8 uur en de inloop is vanaf 7:30. Toegang is gratis en wel wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken. Meer informatie is te vinden op de website toerustingaltena.nl. De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelden contact opnemen met de coördinator Thijs van Rijswijk via de website van de vereniging op verenigingvoorouderenvervoeraalburg.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: ontwikkelingen grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerken Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Woonidee, Woonidee.
3: Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
4: Woonidee, dat is mijn idee.
5: Woonidee in Veen.
4: Aan de Begijnhof.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
11: Met het nieuws.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
13: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
12: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
14: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van het slot af gaan halen.
12: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is AFM.
15: Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op veel snelwegen kan het verkeer prima doorrijden, maar er staan toch een paar files. De A58 in Brabant is na een ongeluk weer vrij. Van Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof. Vertraging is nog zo'n 20 minuten. Die file wordt korter. De A7 in het noorden van Groningen naar Heerenveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Drachten. Er staat nu 3 kilometer file. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs, want de rijbaan is dicht. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn sta je bij Hoenderloo 10 minuten in de file door een pechgeval. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle rijdt het langzaam. Voor knooppunt Hattemerbroek heb je ook 10 minuten tijdverlies. En het verkeer, vooral aan de westkust, moet rekening houden met zware windstoten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
11: De radiozender voor de gemeente Altena.
17: Wij zijn

0: regio-info.
1: Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Giessen weer helemaal in het teken van de Giessense Mert. Dit jaarlijkse evenement biedt 3 dagen lang een gevarieerd programma met sport, muziek, markten, kermis en entertainment voor jong en oud. De aftrap is op donderdag met de opening van de jaarmarkt, jeugd en senioren hardlopen, donpraten en een feestavond. Op vrijdag zijn onder meer de grote warenmarkt, oude ambachten, straattheater en de kermis te bezoeken. Op zaterdag staan de rommelmarkt, wielerwedstrijden, kinderactiviteiten, live muziek en opnieuw een feestavond op het programma. De Giessense Mert is al tientallen jaren een van de grootste en gezelligste evenementen in Altena en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het volledige programma is te vinden op de website giessensemert.nl. Staatsbosbeheer organiseert op zaterdag 5 september de jaarlijkse Arenddag in Nationaal Park De Biesbos. Bezoekers kunnen tijdens wandel- en vaarexcursies op zoek naar de vis- en zeearend, de grootste roofvogels van Nederland. Ook is er een lezing in het Biesbos Museum Eiland. De Biesbos is een belangrijk leefgebied voor beide arendsoorten. Dit jaar hebben 2 paar zeearenden en 3 paar visarenden succesvol gebroed. Begin september zijn vooral jonge vogels nog regelmatig in het gebied te zien, waardoor de kans op een bijzondere ontmoeting groot is. De Arenddag duurt van 7 tot 5 en vindt plaats bij het Biesbos Museum Eiland in Werkendam. Aanmelden kan via de website staatsbosbeheer.nl/arenddagbiesbos.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.
0: Dit is AFM.
3: Mm-hmm.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van Dreuvel. Omwonenden van Frontrunners Ministries in Dussen hebben opnieuw bezwaar gemaakt tegen de vergunningen voor de religieuze organisatie van Tom de Wal. Volgens hen heeft de gemeente Altena de aanvraag te beperkt beoordeeld en onvoldoende gekeken naar alle plannen voor het terrein. Ook vragen zij om een nieuw integriteitsonderzoek. De bewoners wijzen daarbij op de maatschappelijke discussie rond de gebeds-, genezings- en bevrijdingsdiensten van Frontrunners. De gemeente behandelt het bezwaar de komende tijd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat wil meer prioriteit geven aan het onderhoud en de vernieuwing van bestaande infrastructuur. De Merwedebrug bij Gorinchem geldt daarbij als voorbeeld. De brug in de A27 is sinds 18 juli afgesloten voor vrachtverkeer vanwege de slechte staat. Dat zorgt voor grote gevolgen voor vervoerders en ondernemers die moeten omrijden. Volgens Karremans kunnen niet alle plannen tegelijk worden uitgevoerd. Sommige projecten zullen daarom langer moeten wachten. De minister zegt dat moeilijke keuzes nodig zijn om de infrastructuur veilig en betrouwbaar te houden.
3: Inwoners van Altena kunnen vanaf nu stemmen op 30 buurtprojecten die in aanmerking komen voor financiering uit het inwonersbudget 2026. De projecten richten zich onder meer op ontmoeting, sport en groen in de buurt. Stemmen kan tot en met 27 september digitaal. Op 30 september volgt in dorpshuis De Bolderik in Sleewijk een stemfestival waar inwoners de initiatiefnemers kunnen ontmoeten. Die avond maakt de gemeente ook bekend welke projecten worden uitgevoerd.
2: Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vanmorgen niet veel files, maar op de A7 in Noord-Holland van Horen naar Zaanstad heb je nu wel een kwartier vertraging tussen Horen en Purmerend. Na een ongeluk ligt er veel rommel op de weg. De rechterrijstrook is dicht. En het verkeer moet vooral aan de westkust rekening houden met zware windstoten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: melden kan via de website hopvanaltena.nl. Bibliotheek Cultuur.Altena start op donderdag 17 september met de zesdelige cursus In gesprek met je levensverhaal. Deelnemers staan tijdens de bijeenkomsten stil bij belangrijke gebeurtenissen, personen, waarden en overtuigingen die hen hebben gevormd. De cursus wordt begeleid door Kees van Andel, die in het werk mensen begeleidt bij levensvragen, zingeving en belangrijke keuzes. In een kleine groep gaan deelnemers met verschillende opdrachten en oefeningen aan de slag met hun eigen levensverhaal. Er is ruimte om ervaringen met anderen te delen, maar het is niet verplicht. De zes bijeenkomsten vinden plaats op 17 september, 1, 15 en 29 oktober en 12 en 26 november, telkens van 2:30 tot 4:30 in de bibliotheek in Woudrichem. Wie zich inschrijft, meldt zich aan voor de volledige reeks. En aanmelden kan via de website bibliotheekaltena.nl/levensverhaal.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Are you ready?

0: is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
5: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld en gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's €10,95.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet, maar op de A7 in Noord-Holland van Horen naar Zaanstad heb je 20 minuten op onthoud tussen Horen en Purmerend. Na een ongeluk ligt daar rommel op de weg, onder meer glas. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 vanuit Arnhem staat file voor de Duitse grens door controles. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
7: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
6: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
7: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: Radioreclame via AFM werkt.
7: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
6: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
7: Met nu
6: muziek en informatie.

0: ZFM. Regio Info.
1: Woudrichems muziekvereniging Kunst na Strijd organiseert op zaterdag 5 september weer de jaarlijkse kofferbakmarkt op het rond in Woudrichem. Van 9 tot 1 kunnen bezoekers gaan snuffelen tussen een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen. Ruim 35 auto's staan opgesteld, waarbij de weg tussen het rond en het rondeel tijdelijk is afgesloten, zodat de markt direct doorloopt voor het cultureel centrum. Bezoekers kunnen er terecht voor onder meer kleding, speelgoed, boeken, schoenen, huishoudelijke artikelen en woonaccessoires. De kofferbakmarkt is inmiddels een vaste traditie in Woudrichem en biedt een gezellige ochtend voor koopjesjagers en liefhebbers van hergebruik. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen op zaterdag 5 september. Slot Loevestein verandert op 3, 4 en 5 september in een sfeervolle buitenbioscoop. In samenwerking met het Internationaal Filmfestival Gorinchem worden 3 films vertoond die bezoekers laten nadenken over oorlog, recht en menselijkheid. De filmavonden sluiten aan bij de tentoonstelling Oorlogsrecht, Grenzen aan Geweld. Op het programma staan The Voice of Hind Rajab, Palestine 36 en Lee. Elke film wordt vooraf ingeleid door een deskundige die de historische, juridische of journalistieke achtergrond van het verhaal belicht. De vesting opent iedere avond om 8 uur, de inleiding begint om 9:15 en de film start om 9 uur. De tickets kosten €21 per persoon. Slot Loevestein is tijdens de filmavonden ook bereikbaar met speciale vaarten vanuit Gorinchem en Woudrichem. Meer informatie en kaarten voor de filmavonden zijn verkrijgbaar via slotloevestein.nl/filmavonden.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Door een tekort aan capaciteit op het stroomnet kunnen nieuwe aansluitingen vertraging oplopen. Nieuwe landelijke regels van de autoriteit Consumentenmarkt geven woningbouw en scholen voorrang. De gemeente Altena kan vanaf 1 oktober 2026 een volgordelijst met woningbouw- en onderwijsprojecten aanleveren bij netbeheerder Enexis. Inwoners met concrete bouwplannen of een recent verleende omgevingsvergunning kunnen hun project voor 7 september 2026 om 9 uur aanmelden. Meer informatie en aanmelden kan via www.gemeentealtena.nl/eerder-aanvragen-netcapaciteit. Het gerechtshof in Den Bosch heeft in hoger beroep de straf bevestigd voor een 25-jarige man uit Veen die eind 2024 meedeed aan het in brand steken van een sloopauto. De man krijgt 5 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Daarnaast mag hij de komende 3 jaar rond de jaarwisseling niet op het beruchte kruispunt van de Witboomstraat en de Van der Loostraat komen. Volgens het hof droeg hij opnieuw bij aan de ongeregeldheden die al jaren rond de jaarwisseling in Veen plaatsvinden. Bij overtreding van het gebiedsverbod moet hij direct 2 weken de cel in. In Altena neemt het aantal scheidingen al enkele jaren af. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gingen vorig jaar 147 inwoners uit elkaar. In 2019 waren dat er nog 189. Daarmee daalt het aantal scheidingen in Altena sterker dan het landelijk gemiddelde. Het aantal huwelijken bleef in dezelfde periode vrijwel gelijk. Vorig jaar stapten in Altena 420 mensen in het huwelijksbootje. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A7 van Horen naar Zaanstad, want er ligt rommel op de weg bij Purmerend na een ongeluk daar. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is 20 minuten. De A8 van Zaanstad naar Amsterdam sta je bij knooppunt Zaandam 10 minuten in de file. De A15 is het druk van Gorkum naar Nijmegen tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen. Daar heb je nu een kwartier vertraging. En Duitse grenscontroles veroorzaken op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens een kwartier tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark De Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. De Oude Kerk van Aalburg krijgt tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 september een extra muzikale invulling. Bezoekers kunnen niet alleen het eeuwenoude monument bekijken, maar ook kennis maken met ruim 40 muziekinstrumenten die samen een muzikale stamboom vormen. De tentoonstelling laat zien hoe verschillende instrumentenfamilies zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld. Van blokfluiten, strijk- en tokkelinstrumenten tot slagwerk, koperblazers en toetsen. Een deel van de instrumenten mag ook worden uitgeprobeerd. Voor kinderen wordt de consistorie ingericht als herriekamer, waar zij zelf kunnen ontdekken hoe verschillende instrumenten geluid maken. De Open Instrumentendag duurt van 9:30 tot 5 in de Oude Kerk van Aalburg. Bezoekers kunnen er kijken, luisteren, ontdekken en zelf muziek proberen te maken.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerken Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Café Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A7 in Noord-Holland, van Horen naar Zaanstad, want bij Purmerend is een ongeluk gebeurd. Vanaf Horen is de vertraging 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn...

0: regio-info.
1: Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 september wordt een nieuwe QR-goedroute lopen door het linielandschap gelanceerd. Deze wandelroute voert door het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies en verbindt de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente Altena en Zaltbommel. Wandelaars komen onderweg langs forten, sluizen, dijken en riviernatuur. Op 12 bijzondere locaties kunnen QR-codes worden gescand om verhalen te beluisteren over de verdedigingslinie en het landschap. Onderweg zijn onder meer waaiersluizen, batterijen en natuurgebieden met vogels, bevers en wilde grazers te ontdekken. De route is ontwikkeld ter gelegenheid van 5 jaar UNESCO Werelderfgoed en is een initiatief van het Pact van Loevestein samen met Staatsbosbeheer, gemeente Altena, Brabants Landschap en Biesbosch-Linie. Meer informatie is ook te vinden op de website qerfgoed.nl/Altena. Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Omwonenden van Frontrunners Ministries in Dussen hebben opnieuw bezwaar gemaakt tegen de vergunningen voor de religieuze organisatie van Tom de Wal. Volgens hen heeft de gemeente Altena de aanvraag te beperkt beoordeeld en onvoldoende gekeken naar alle plannen voor het terrein. Ook vragen zij om een nieuw integriteitsonderzoek. De bewoners wijzen daarbij op de maatschappelijke discussie rond de gebeds-, genezings- en bevrijdingsdiensten van Frontrunners. De gemeente behandelt het bezwaar de komende tijd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat wil meer prioriteit geven aan het onderhoud en de vernieuwing van bestaande infrastructuur. De Merwedebrug bij Gorinchem geldt daarbij als voorbeeld. De brug in de A27 is sinds 18 juli afgesloten voor vrachtverkeer vanwege de slechte staat. Dat zorgt voor grote gevolgen voor vervoerders en ondernemers die moeten omrijden. Volgens Karremans kunnen niet alle plannen tegelijk worden uitgevoerd. Sommige projecten zullen daarom langer moeten wachten. De minister zegt dat moeilijke keuzes nodig zijn om de infrastructuur veilig en betrouwbaar te houden.
3: Inwoners van Altena kunnen vanaf nu stemmen op 30 buurtprojecten die in aanmerking komen voor financiering uit het inwonersbudget 2026. De projecten richten zich onder meer op ontmoeting, sport en groen in de buurt. Stemmen kan tot en met 27 september digitaal. Op 30 september volgt in dorpshuis De Bolderik in Sleewijk een stemfestival waar inwoners de initiatiefnemers kunnen ontmoeten. Die avond maakt de gemeente ook bekend welke projecten worden uitgevoerd. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan intussen een paar opvallende files. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen sta je bij Drachten 10 minuten vast door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. De N278 in het zuiden van het land is in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Wittem door een ongeluk. En op de A12 Arnhem richting Duitsland staat het vast voor de grens. Daar heb je 10 minuten op onthoud door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: regio-info.
1: Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar twee gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d. SGP Jongeren Altena organiseert op zaterdag 12 september haar eerste activiteit. Tijdens de bijeenkomst staan Tweede Kamerlid Diederik van Dijk en militair Mark Brouwer stil bij het thema defensie en delen zij hun bevindingen en ervaringen. Voorzitter Ricardo Pronk vertelt tijdens de avond daarnaast meer over de recent opgerichte commissie van SGPJ Altena. Ook licht hij toe welke doelen de jongerenorganisatie de komende tijd wil nastreven en welke activiteiten zij wil ontplooien. De bijeenkomst vindt plaats aan de Engelse Stoof 1 in Wijk en Aalburg. De inloop begint om 7 uur en het programma start om 19:30. Deelname aan deze avond is gratis.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. De gemeente Altena heeft AFM. Altena's beste muziekmix.

0: is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
3: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's €10,95.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. 2 mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. 2 Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met 2 kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de 3e keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan 2 Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polar Steps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
8: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het zoals gebruikelijk op vrijdag al wat drukker op de weg. Wat opvalt is de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je voor de Duitse grens door controles 20 minuten oponthoud. De A4 van Rotterdam naar Den Haag staat een auto in brand bij Vlaardingen. De parallelbaan is dicht en de vertraging nu 5 minuten. In het noorden staat file bij Drachten op de A7 van Heerenveen naar Groningen door een ongeluk. Het oponthoud is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met Geld en Gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
8: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
11: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
8: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
12: Woonidee, woonidee.
13: Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
11: Woonidee, dat is mijn idee.
12: Woonidee in Veen.
11: Aan de Begijnhof.
8: Radioreclame via AFM werkt.
11: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
8: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september openen verschillende monumenten in de gemeente Altena hun deuren voor het publiek. Het landelijke evenement wordt dit jaar voor de 40ste keer gehouden. In de voormalige gemeente Woudrichem werd al in 1987 aan de Monumentendag deelgenomen. In Altena zijn onder meer monumenten in de vesting Woudrichem, molens en musea te bezoeken. Ook verschillende forten van de Nieuw-Hollandse Waterlinie doen mee. Fort Steurgat opent speciaal voor deze gelegenheid zijn poort, terwijl in Andel het oude veerhuis De Zwaan te bezoeken is. Op zondag kunnen bezoekers een kijkje nemen in kasteel Dussen. Een overzicht van alle deelnemende monumenten is te vinden op de website openmonumentendag.nl en zoek daar op gemeente Altena. De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelden contact opnemen met de coördinator Thijs van Rijswijk via de website van de vereniging op verenigingvoorouderenvervoeraalburg.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Door een tekort aan capaciteit op het stroomnet kunnen nieuwe aansluitingen vertraging oplopen. Nieuwe landelijke regels van de autoriteit Consumentenmarkt geven woningbouw en scholen voorrang. De gemeente Altena kan vanaf 1 oktober 2026 een volgordelijst met woningbouw- en onderwijsprojecten aanleveren bij netbeheerder Enexis. Inwoners met concrete bouwplannen of een recent verleende omgevingsvergunning kunnen hun project voor 7 september 2026 om 9 uur aanmelden. Meer informatie en aanmelden kan via www.gemeentealtena.nl/eerder-aanvragen-netcapaciteit. Het gerechtshof in Den Bosch heeft in hoger beroep de straf bevestigd voor een 25-jarige man uit Veen die eind 2024 meedeed aan het in brand steken van een sloopauto. De man krijgt 5 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Daarnaast mag hij de komende 3 jaar rond de jaarwisseling niet op het beruchte kruispunt van de Witboomstraat en de Van der Loostraat komen. Volgens het hof droeg hij opnieuw bij aan de ongeregeldheden die al jaren rond de jaarwisseling in Veen plaatsvinden. Bij overtreding van het gebiedsverbod moet hij direct 2 weken de cel in. In Altena neemt het aantal scheidingen al enkele jaren af. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gingen vorig jaar 147 inwoners uit elkaar. In 2019 waren dat er nog 189. Daarmee daalt het aantal scheidingen in Altena sterker dan het landelijk gemiddelde. Het aantal huwelijken bleef in dezelfde periode vrijwel gelijk. Vorig jaar stapte in Altena 420 mensen in het huwelijksbootje. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag wordt het al drukker op de weg en het verkeer kan her en der ook last hebben van regen. Wat opvalt zijn ook de Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de grens 20 minuten oponthoud. De A1 vanuit Hengelo is de vertraging 10 minuten. De A7 in het noorden staat file van Heerenveen naar Groningen tussen Drachten en Friese Palen. De vertraging is een kwartier na een ongeluk. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag heb je bij Vlaardingen vertraging doordat er een auto in brand staat. De parallelbaan is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam. Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix. AFM.

0: Billy Gulf. Antenaar is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: ons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat het sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is inmiddels behoorlijk druk. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra reistijd. Op de A7 Heerenveen-Groningen bij de afrit Vriesepalen een kwartier vertraging. En op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 20 minuten door grenscontrole. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn...

0: ZFM. Regio-info.
1: Giessen staat van 10 tot en met 12 september in het teken van de jaarlijkse Giessense Mert. Dit evenement begint donderdagavond met muziek, jeugdlopen en de officiële opening door Dance for Days. Om 8 uur start de 52e ronde van Giessen en daar gaat ook de kermis en de feestavond van start. Op vrijdag kunnen bezoekers vanaf 11 uur terecht op de Warenmarkt, bij Oude Ambachten en op de kermis. Ook is er straattheater met de Altena Jazzband. Zaterdag om 8 uur begint de Rommelmarkt en staan onder meer een loopfietsrace, dikke bandenrace en verschillende wielerwedstrijden ook op het programma. 'S Avonds is er live muziek en wordt opnieuw feest gevierd tot 2 uur. Stichting Jaarmarkt Giessen zoekt altijd nog vrijwilligers die willen meehelpen. Meer informatie over de jaarmarkt, het volledige programma en contactgegevens zijn te lezen op jaarmarkt-giessen.nl. In de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 76 in Genderen wordt op zondag 6 september een gemeentedienst gehouden. Voorganger Ben Verboom staat tijdens de bijeenkomst stil bij het thema gastvrijheid. Verboom werd als kind te vondeling gelegd en groeide op in een pleeggezin. In zijn zoektocht naar identiteit en liefde vond hij naar eigen zeggen het geloof. Tegenwoordig is hij actief als voorganger en gebruikt hij zijn persoonlijke levensverhaal in zijn werk. De muzikale medewerking wordt verzorgd door de Gorinchem Gospel Company onder leiding van Joshua Feijen. Het koor begint met passie verschillende vormen van gospelspel. Deze gemeentedienst begint om 6:30.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van Dreuvel. Omwonenden van Frontrunners Ministries in Dussen hebben opnieuw bezwaar gemaakt tegen de vergunningen voor de religieuze organisatie van Ton de Wal. Volgens hen heeft de gemeente Altena de aanvraag te beperkt beoordeeld en onvoldoende gekeken naar alle plannen voor het terrein. Ook vragen zij om een nieuw integriteitsonderzoek. De bewoners wijzen daarbij op de maatschappelijke discussie rond de gebeds-, genezings- en bevrijdingsdiensten van Frontrunners. De gemeente behandelt het bezwaar de komende tijd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat wil meer prioriteit geven aan het onderhoud en de vernieuwing van bestaande infrastructuur. De Merwedebrug bij Gorinchem geldt daarbij als voorbeeld. De brug in de A27 is sinds 18 juli afgesloten voor vrachtverkeer vanwege de slechte staat. Dat zorgt voor grote gevolgen voor vervoerders en ondernemers die moeten omrijden. Volgens Karremans kunnen niet alle plannen tegelijk worden uitgevoerd. Sommige projecten zullen daarom langer moeten wachten. De minister zegt dat moeilijke keuzes nodig zijn om de infrastructuur veilig en betrouwbaar te houden.
3: Inwoners van Altena kunnen vanaf nu stemmen op 30 buurtprojecten die in aanmerking komen voor financiering uit het inwonersbudget 2026. De projecten richten zich onder meer op ontmoeting, sport en groen in de buurt. Stemmen kan tot en met 27 september digitaal. Op 30 september volgt in dorpshuis De Bolderik in Sleewijk een stemfestival waar inwoners de initiatiefnemers kunnen ontmoeten. Die avond maakt de gemeente ook bekend welke projecten worden uitgevoerd.
2: Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat bij elkaar zo'n 230 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken een kwartier. A2 Utrecht Den Bosch bij Kerkdriel een kwartier extra reistijd. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 25 minuten oponthoud. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum een uur. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de verdraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Op het strandje in Woudrichem wordt op zondag 6 september een interkerkelijke stranddienst gehouden. Spreker Johan Schep verzorgt een overdenking rond het thema We gaan naar de overkant. De muzikale begeleiding is in handen van de band Brand New. De inloop begint om 14:30 en de dienst start om 15:00 op het strandje tegenover restaurant De Stroming. Na afloop kunnen bezoekers elkaar ontmoeten tijdens een gratis barbecue. De organisatie benadrukt dat iedereen welkom is, ongeacht kerkelijke achtergrond. Bij slecht weer verhuist de bijeenkomst naar de Martinuskerk in Woudrichem. De toegang is gratis en bezoekers worden gevraagd indien mogelijk met de fiets te komen. Voor de organisatie worden nog vrijwilligers gezocht. En aanmelden en meer informatie over deze stranddienst is te vinden via de website stranddienst.nl. Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: Bij My Visdek, menudag. Alle vismenu's, €10,95.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Martien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk bij elkaar, meer dan 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp een kwartier verdraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. A16 Breda-Rotterdam bij Hendrik Ido Ambach. 10 minuten extra reistijd door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 de andere kant op bij Breda is ook een ongeluk gebeurd. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je een kwartier. En ook in Brabant een aanrijding op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Ravenstein. Daardoor ruim 20 minuten vertraging. Bij Ravenstein is de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
10: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
10: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
11: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg.
0: Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
5: Radioreclame via AFM werkt.
6: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
11: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
12: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
8: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
16: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
17: Wij zijn...

0: En maar altijd, ja, dit is de nieuwe zinger van Nederlandse Warner. En dat is deze week gekozen tot Flitschijf. Hey, wees welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50, de zevende jaargang, week nummer 36. En het is de lijst van zaterdag 5 september 2026. En het is al de 345ste keer dat de lijst is samengesteld. 3, 4, 5. Hartstikke leuk geschreven. Laten we eens even kijken wat we deze week tegenkomen in de Flitsende 50. We hebben maar liefst, even kijken, 10 oude flitsschijven, 9 zittenblijvers, 12 stijgers, 25 zakkers en 4 nieuwkomers. En als we 4 nieuwkomers hebben, dan hebben we natuurlijk ook 4 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 49.
3: Spreek maar niet om mij. Het is voorbij. De bruidsklokken luiden niet meer.
2: 47.
4: En meisje, je weet ik kan me stil. Ben een van de geheimen die jij met niemand deelt. Ben ik de enige.
2: Nummer 46.
5: Your mind. My love is what you'll
0: find. De verdwenen platen weer netjes door Kees op een rijtje gezet. Op een nummer 49, vorige week nog. Smeek maar niet om mij van Isabelle aan. Na 9 weken lang heeft ze de lijst verlaten. En ze heeft 178 punten bij elkaar geschuild. 44 punten en slechts 7 weken in de lijst. Anton met de enige. Vorige week stond hij nog op nummer 47. En dan 46 vorige week. De zomer van Oya Lele van K3. Stond 5 weken in de Flitsende 50. En vorige week vonden we de plaat nog op nummer... vonden we de plaat op nummer 46. En heeft ook 46 punten. 177 punten, 12 weken in de lijst. Sproppa en Clooney met Free Your Mind. En die vonden we vorige week nog op nummer 45. Nou, dat waren de verdwenen platen. Gaan we meteen kijken naar de eerste nieuwkomer. En die komen we meteen tegen op nummer 50. En dat is Bas Sera met All Because of You.

All Because of You. En dat is dan de single van Bas Cera. Deze week binnengekomen op een nummer 50. En dan nummer 49 is ook een nieuwkomer. De flitsgei van vorige week. Mart Hoogkamer met Kroegen in de Hemel.

Kroeg in de hemel. En dat is dan de nieuwe zingel van de Mart Hoogkamer. Deze week komt de plaats binnen op nummer 49. Nummer 48, die komt van 39, staat 25 weken genoteerd. Turn the Lights Off van Justin, Jaxel en John. En nummer 47 komt van 42. En die staat 11 weken genoteerd. We gaan de oude flitschijver vandaag wat extra draaien. Door het oog van de naald.

Door het oog van de nacht. Dat is dan de single van Flair. En nou, Flitsschijf. Plaats staat inmiddels 11 weken genoteerd in de Flits in de 50. En zakt weg van 42 naar 47. Op nummer 46 vinden we de langst genoteerde van deze week.

waterbreker van de Amber Hazers zat 7 weken in de lijst. En nou, we flitschijf. Vorige week 37 en deze week 44. 43, daar vinden we een zittenblijver. 9 weken zat ze al genoteerd in de flitsen 50. Roxy Dekker staat trouwens met 2 platen genoteerd. Maar dit is allereerst Superstar.

superstar Roxy Dekker. 9 weken lang zat ze genoteerd en deze week blijven staan op de 43. Maar we komen Roxy nog een keer tegen. 42, die komt van 36. Moet dat nou van Robert van Hemert en Donnie? En dat in de 31ste week. En op nummer 41, daar vinden we Bauza, Louis Marcel.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Door een tekort aan capaciteit op het stroomnet kunnen nieuwe aansluitingen vertraging oplopen. Nieuwe landelijke regels van de autoriteit Consumentenmarkt geven woningbouw en scholen voorrang. De gemeente Altena kan vanaf 1 oktober 2026 een volgordelijst met woningbouw- en onderwijsprojecten aanleveren bij netbeheerder Enexis. Inwoners met concrete bouwplannen of een recent verleende omgevingsvergunning kunnen hun project voor 7 september 2026 om 9 uur aanmelden. Meer informatie en aanmelden kan via www.gemeentealtena.nl/eerder-aanvragen-netcapaciteit. Het gerechtshof in Den Bosch heeft in hoger beroep de straf bevestigd voor een 25-jarige man uit Veen die eind 2024 meedeed aan het in brand steken van een sloopauto. De man krijgt 5 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Daarnaast mag hij de komende 3 jaar rond de jaarwisseling niet op het beruchte kruispunt van de Witboomstraat en de Van der Loostraat komen. Volgens het hof droeg hij opnieuw bij aan de ongeregeldheden die al jaren rond de jaarwisseling in Veen plaatsvinden. Bij overtreding van het gebiedsverbod moet hij direct 2 weken de cel in. In Altena neemt het aantal scheidingen al enkele jaren af. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gingen vorig jaar 147 inwoners uit elkaar. In 2019 waren dat er nog 189. Daarmee daalt het aantal scheidingen in Altena sterker dan het landelijk gemiddelde. Het aantal huwelijken bleef in dezelfde periode vrijwel gelijk. Vorig jaar stapten in Altena 420 mensen in het huwelijksbootje. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 380 kilometer file. De meeste files staan op dit moment in het zuiden en in het midden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Everdingen en Zaltbommel, heb je een half uur vertraging. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, een kwartier extra bij Duiven. Dan de A16, Rotterdam-Breda. Daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen de Moerdijkbrug en Breda-Noord heb je 10 minuten vertraging, maar de weg is wel weer vrij. En de A35 van Almelo naar Enschede doe je tussen Hengelo-Zuid en Enschede 20 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoendelo en Knooppunt Waterberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
1: Dit is AFM.
0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
4: Flitsende 50 in eerste overzicht gaat van de nummers 50 naar nummer 40. Nieuw 50 is dat Bastien daar met All Because of You. En op 49 nieuw, de tweede nieuw binnenkomen, Macht Hoogkamerrijk. Flits schrijft Kroegen in de Hemel. 48 van 39 afkomstig en daar dus gezakt. Just met Jack Staal en John. En Turn the Lights Off. 25 weken in de lijst. 42 naar 47 is ook een zakken voor Flair en Door het Oog van de Nacht. En Bruno Mars, I Just Might, 46 komt van 40. Daarmee dus gezakt met 6 plaatsen en ex nummer 1. 38 naar 45 is vooral Sanchez en Marcher. En dat allemaal natuurlijk met een ex-flitsschijf. En Emma Heesers, een hartebreker op 44, komt van 37. Dan 43, Roxy Dekkers, Superstars blijven staan op 43. En 42 komt van 36. En daarmee dus ook weer wat gezakt, Robert van Hemert. Donny, moet dat nou 31 weken in de lijst? Bouwstaan, Lose Myself, een ex-flitsschijf. En dat op 41 komt van 33. En Robert van Hemert tot slot, Zandloopster op 40.

0: vandaag.
1: Zandeloop zeggen, dat is dan de single van Robert van Hemert. 12 weken staat hij genoteerd. En dan zakt hij weg van de 29 naar nummer 40. Dat komt natuurlijk omdat de zomer een beetje voorbij is. De flitsschijf van 2 weken geleden, die vinden we op nummer 39. Sammejeu en Viel.

Fils Partout van Sommelieu. Nou, mijn Frits Schijf, 2 weken zat hij genoteerd. Vorige week kwam hij binnen net op het randje op nummer 50. Daar zijn we van de Frits Schijf eigenlijk niet gewend. Die komen meestal toch ietsjes hoger binnen. Dan nummer 38 van 44 afkomstig. 3 weken voor Temp.

9 weken zoals al genoteerd. Sandro Sparo met Material Lover. Deze week gaat ze weer omhoog van 46 naar nummer 37. En dan is het weer tijd voor een nieuwkomer op nummer 36. Ik had al verklapt dat Roxy Dekker met 2 platen genoteerd zou staan. En ze komt inderdaad binnen op nummer 36 met de nieuwe single Bare Minimum.

Roxy Dekker is binnengekomen op nummer 36 met Berminium. En deze plaat die kwam vorige week binnen op nummer, even spieken, 41. En nu doorgesteken naar nummer 35. Het is AIDS met Ring My Bell. En dat is eigenlijk een oude nummer van Anita Ward. You can

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Memo is een single van de Amerikaanse zangeres en songwriter Dasha. Het nummer verscheen op 31 juli 2026 en was haar tweede nieuwe uitgave van dat jaar na Mad About It. Dasha schreef Memo samen met Ashley Gorley, Ben Johnson en Shane McAnally. De bijbehorende videoclip werd geregisseerd door Joanna Edmondson. Dasha kreeg internationaal bekendheid met Austin, Boots Stop Working en bracht eerder de albums Dirty Blonde en What Happens Now uit.
0: Een flitsende 50 feitje.

0: 50.
1: 4 weken staat er genoteerd. Dasha met de memo. En het is een plaatje. Wat 4 weken. Nee, beter gezegd 5 weken geleden. En de flitsgeef was. En helaas blijft ze staan op een nummer 34. We kunnen dit uur nog 1 plaat uit de Flits in de 50 draaien. Dat is een nummer wat al 8 weken in de lijst staat. En dat is ook alweer op zijn retour. Van 31 naar nummer 33. Topic samen met de Becky G. En Sorry Papi.

0: voor een dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het einde van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
6: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat in totaal 465 kilometer file in Nederland. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur vertraging. En op de A35 van Almelo naar Enschede doe je er ook een half uur langer over tussen Hengelo-Zuid en Enschede. A50 Apeldoorn en Arnhem tussen Hoenderloo en Knoopend Waterberg is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld en gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
2: de

0: Passenger, de single van Alex Warner. 7 weken zat hij genoteerd en deze week gaat hij terug van 28 naar nummer 32.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

We kijken eventjes naar de top 3 van vorige week. Op nummer 3, Mr. Know-it-all van Teddy Swims. En Talk to You vonden we op nummer 2. En Die Die van Shakira stond vorige week nummer 1. Ik kan je vast verklappen, de top 3 ziet er niet meer zo uit als vorige week. Hoe die dan wel uitziet, blijf gewoon de komende 2 uur luisteren. Dan hoor je vanzelf het antwoord.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar 30 nu, het volgende overzicht flitsende 50. Voor deze week 40 is dat van 29 en wakker voor Robert van Hemert, zandloopster. Fils son milieu, part 2, vel nummer 39, komt van 50, iets wat gestegen. En 44 naar 38 is ook een stijger voor Temper City, self-aware derde week. Dan Shanna Spiro met Material Lover op 37. En op 36 nieuw, de derde nieuw binnenkomen, Roxy Dekker, Bare Minimum. 41 naar 35 is een winst voor H en R&B Ring My Bell in de tweede week. Dasha, Mimo, de flitsschijf en ex-flitsschijf op 34 blijven staan. En 33 komt van 31, Topic Becky G, Sorry Papi. Alex Warren en Passenger op 32 komt van 28. En 35 gaat naar 31. Dat is lichte winst voor Jubel, Ultimate en Emerald Angel en Moving to the Sun derde week. Dan 30 van 32 is My Oh My, Crisscross Amsterdam. En onder andere ook Lucia Sons en Believer.

My Oh My van Crisscross Amsterdam, Lucia Sanchez en Willy Williams staan inmiddels 5 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week zijn ze gestegen van 32 naar nummer 30. Nieuw.

Een overzicht van de nieuwkomers deze week in de Frits in de 50. Op nummer 50, All Because of You van de Bas Sera. Op nummer 49, de Frits-schijf van vorige week, Kroegen in de Hemel van Mart Hoogkamer. En dan de Bare Minimum van de Roxy Dekker kwam binnen op nummer 36. En nu de hoogste nieuwkomer op nummer 29, Shadow Spyro met Great Expectations.

Crazy Expectation, Shannon Sperger hoorde je deze week op nummer 29. En het is de hoogste nieuwkomer. Dan de nummer 28, die komt van 21. Nieuwe Religion, Bebe Richards samen met Faithless.

nieuwe release in op nummer 28. Plaats had inmiddels 17 weken genoteerd in de Flitsende 50. En deze wat langer, 23 weken al. En blijft deze week staan op een nummer 27. I'm good, get your all.

I'm Good, de Jenny Roll, hoorde je deze week op nummer 27. En in de 23e week blijven staan op nummer 27. 26 dan, die komt van 25, staat 9 weken genoteerd in de lijst. Het nummer heet Appealer, oftewel The Gospel.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Omwonenden van Frontrunners Ministries in Dussen hebben opnieuw bezwaar gemaakt tegen de vergunningen voor de religieuze organisatie van Ton de Wal. Volgens hen heeft de gemeente Altena de aanvraag te beperkt beoordeeld en onvoldoende gekeken naar alle plannen voor het terrein. Ook vragen zij om een nieuw integriteitsonderzoek. De bewoners wijzen daarbij op de maatschappelijke discussie rond de gebeds-, genezings- en bevrijdingsdiensten van Frontrunners. De gemeente behandelt het bezwaar de komende tijd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat wil meer prioriteit geven aan het onderhoud en de vernieuwing van bestaande infrastructuur. De Merwedebrug bij Gorinchem geldt daarbij als voorbeeld. De brug in de A27 is sinds 18 juli afgesloten voor vrachtverkeer vanwege de slechte staat. Dat zorgt voor grote gevolgen voor vervoerders en ondernemers die moeten omrijden. Volgens Karremans kunnen niet alle plannen tegelijk worden uitgevoerd. Sommige projecten zullen daarom langer moeten wachten. De minister zegt dat moeilijke keuzes nodig zijn om de infrastructuur veilig en betrouwbaar te houden. Inwoners van Altena kunnen vanaf nu stemmen op 30 buurtprojecten die in aanmerking komen voor financiering uit het inwonersbudget 2026. De projecten richten zich onder meer op ontmoeting, sport en groen in de buurt. Stemmen kan tot en met 27 september digitaal. Op 30 september volgt in dorpshuis De Bolderik in Sleewijk een stemfestival waar inwoners de initiatiefnemers kunnen ontmoeten. Die avond maakt de gemeente ook bekend welke projecten worden uitgevoerd. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen heb je 20 minuten vertraging tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom. 40 minuten vertraging nu op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorinchem. Tussen Ochten en Tiel-West staat 7 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A35 van Almelo naar Enschede tussen Hengelo-Zuid en Enschede staat 9 kilometer. Onthoud dus 35 minuten door een politieonderzoek. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoord en Ewijk 20 minuten vertraging door een auto met pech op de linker rijstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

Hoe dan ook, Maxime hoorde je samen met Babette. 28 weken staan ze genoteerd in de flitsende 50. En deze week zakte de plaat weg van 20 naar nummer 24. En kijk eens wat we nu op de achtergrond hebben. Sophie Alex Wexter samen met de Disco Bambino.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Ray en Beer is een Nederlands duo bestaande uit Raymond Vlierkens en Berend Serban. De twee kennen elkaar sinds de basisschool en brachten eerder hun debuutsingle Fluitje uit. Met Zonnebank kreeg dat nummer een opvolger. In de tekst komen onderwerpen als geld uitgeven, roken, drinken en andere verleidingen uit het dagelijks leven voorbij. Zonnebank werd uitgebracht via Caesar Records en vormt de tweede single in het repertoire van Ray en Beer.
0: Flitsende 50, feitje.

Ja, een leuke zomerse plaatje hoorde je. Zonnebank van de Ree en Beheer. 4 weken staan ze genoteerd. En deze week blijven staan op nummer 22. En ik ben benieuwd wanneer al die zomerse plaatjes dan definitief de flitsende 50 hebben verlaten. De volgende die we nu gaan draaien, dat is weer een stijger. Die staat ook 4 weken genoteerd. Berry is dat. Yesterday, Today and Tomorrow stijgt deze week van 24 naar nummer 21.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Het volgende overzicht van de Flitsende 50 van 30 naar nummer 20. 30 is van 32 afkomstig. Kutskoos Amsterdam. My oh my. Een nieuwe binnenkomer op 29. Shanna Spiro voor de tweede keer in de lijst. Great Expectation. Eerste week dus. Bibi Rexha en Fadeless. New Religion op 28 van 21. En 27 blijft 27 voor Jelly Wall. I'm good. 9 week dan voor Mavie Joe en Canot Schwaar en Paal. Met 26 en die komt van 25 1 plaats verlies. 23 staat naar 25 toe. Is ook wat verlies voor Adley en Ronnie Flex en Frenna. 13e week voor Poppeleg. Dan 24 van 20 is Maxime en Babette en hoe dan ook. En 30 stijgt naar 23. Disco Bambini, Now Watchers, Sophie Ellis-Bextor, Next Flitschijf, Dancing Without You. Zonnebank, Ray en Beer op 22 blijven staan. En 21 komt van 24, dat is lichte winst, 3 plaatsen. Berre, Yesterday en Tomorrow. Dan Dolce Beringer en Break Your Heart, Next Flitschijf, staat op 20.

0: Break Your Heart van Dolce Beringen. 5 weken staat ze nu genoteerd. Het is een oude flitschijf. En helaas, daar gaat ze een aantal stappen terug. Van 15 naar nummer 20. En ik moet zeggen, het is een hele leuke jonge vrouw, zeg maar. Dolce Beringen, samen met haar ouders, zeg maar. Want ze is al een paar keer hier zo in de studio geweest. En ook bij onze live-uitzendingen was ze een keertje aanwezig. Even kijken, we gaan nu verder met nummer 19. En daar vinden we een zittenblijver. Staat 15 weken genoteerd. We gaan naar Vlaanderen toe met Arjen Blommert en Zoë Levi en Tranen van Goud.
1: Ik tel

0: De hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.

0: Forever Young, Diddy, Leticia's samen met Milo. En dat op één track, nummer 18 deze week. Het is blijven staan. En even kijken, de plaat die staat inmiddels 18 weken genoteerd. We gaan dit uur afsluiten. We gaan eventjes door de nooduitgang. Dat hebben we al eens een keer eerder gedaan. Nummer 17 van 16 afkomstig. En dat in de 13e week. Hier is de single van Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: FM. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
3: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat hij zich focust op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dennis Mooij van de ANWB. Ruim 550 kilometer file staat er nu. Er staan veel files in Gelderland, Brabant en het midden van het land. Deze wegen heb je nu de meeste vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. 3 kwartier vertraging. A2 naar Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Leenen. 1 kwartier extra. Dat komt door een kapotte auto. Dan de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Waddenooien. 1,5 uur vertraging door een ongeluk. En op de A35 Almelo-Enschede tussen Delden en Enschede-West. 20 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. Dan de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Rijsoord en Renkum. 20 minuten extra door een auto met pech. Een ongeluk op de A73 Venlo-Nijmegen zorgt voor 1,5 uur extra reistijd tussen Vierlingsbeek en Haps. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
3: Radioreclame via AFM werkt.
8: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's €10,95.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
8: Met nu
3: de flitsende 50.

Ja, dat was hij dan, de top 3 van vorige week. Op nummer 3, Mr. Know-It-All van Teddy Swims. En nou, Flitsschijf op nummer 2, Talk to You. En op nummer 1, Die Die. En dat is dan Shakira samen met Burna Boy. En die stonden voor de 10e week alweer op nummer 1. Zou die plaat nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon lekker luisteren naar de Flits in de 50. Ga je het antwoord vanzelf tegenkomen. Maar wij gaan weer eventjes een stukje lager in de lijst kijken. Nummer 15, die komt van 14. Daar vinden we Bam Bam.

Je schijnt ook met een hele grote groep hier zo leuk op te kunnen dansen. Bam Bam, je hoort het Jamaica van Hugo samen met Solto. 14 weken staat ze genoteerd. En deze week is de plaat weggezakt van 14 naar de

Eerder in de uitzending had ik het al over zomerplaatjes. Nou, zomerplaatjes vinden we nog steeds in de frissende 50. Wel een vijf gezakt van 12 naar nummer 13 in de 19e week dat hij al genoteerd staat. Ik heb het dan over Justin de Wild met Cheerio.

Vorige week viel ze uit de top 10 en deze week zag ze van de 11 naar nummer 12. 12 weken staat ze genoteerd met I Knew It, I Knew You. En dan de nummer 11. Ik had verwacht dat hij de top 10 weer in zou gaan, maar dat is nog niet gebeurd. Sombre, My Body Isn't Ready. Hij zat inmiddels 7 weken genoteerd en gaat deze week omhoog van 13 naar nummer 11.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar nummer 10 nu. 20 komt van 15. Dat is Dolce Beringen en Break Your Heart. Dan Arend Blommert en Zoë Levee met Tranen van Goud op 19 blijven staan. Geldt ook voor 18, is ook blijven staan. Diggy Lissus featuring Milo met 8e week voor Forever Young. En Meteor en Nooduitgang op 17. Die komt dan van 16. 16 is van 26 afkomstig. 10 plaatsen winst voor Stella Lefty in Boston, 5e week. En in de 14e week vinden we Hugel en Salto op Jamaican Bam Bam op de nummer 15. 14 komt van 10. Dat is 4 plaatsen verlies voor Jonas Blue, Malife en Edge of Desire. En Justin de Wild met Sirio op 13 komt van 12. 11 gaat naar 12. Dat is Taylor Swift, I Knew It, en New 12e week. 11 dan, die komt van 13, dat is Sander, en My Body Isn't Ready. En 10, die komt van 9, dat is Bruno Mars.

Oh My Soul, en dat is dan de single van Bruno Mars. En die vinden we dan deze week op nummer 10 van 9 afkomstig. En er staat al 8 weken genoteerd in dit is 50. En dan op de terugweg, dat voorspelt niet veel goeds. Nummer 9, die komt van 7, staat 10 weken genoteerd. Rutger van Barneveld. Denk

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Door een tekort aan capaciteit op het stroomnet kunnen nieuwe aansluitingen vertraging oplopen. Nieuwe landelijke regels van de autoriteit Consumentenmarkt geven woningbouw en scholen voorrang. De gemeente Altena kan vanaf 1 oktober 2026 een volgordelijst met woningbouw- en onderwijsprojecten aanleveren bij netbeheerder Enexis. Inwoners met concrete bouwplannen of een recent verleende omgevingsvergunning kunnen hun project voor 7 september 2026 om 9 uur aanmelden. Meer informatie en aanmelden kan via www.gemeentealtena.nl/eerder-aanvragen-netcapaciteit. Het gerechtshof in Den Bosch heeft in hoge beroep de straf bevestigd voor een 25-jarige man uit Veen die eind 2024 meedeed aan het in brand steken van een sloopauto. De man krijgt 5 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Daarnaast mag hij de komende 3 jaar rond de jaarwisseling niet op het beruchte kruispunt van de Witboomstraat en de Van der Loostraat komen. Volgens het hof droeg hij opnieuw bij aan de ongeregeldheden die al jaren rond de jaarwisseling in Veen plaatsvinden. Bij overtreding van het gebiedsverbod moet hij direct 2 weken de cel in. In Altena neemt het aantal scheidingen al enkele jaren af. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gingen vorig jaar 147 inwoners uit elkaar. In 2019 waren dat er nog 189. Daarmee daalt het aantal scheidingen in Altena sterker dan het landelijk gemiddelde. Het aantal huwelijken bleef in dezelfde periode vrijwel gelijk. Vorig jaar stapten in Altena 420 mensen in het huwelijksbootje. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. 450 kilometer file staat er nu in totaal. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. En het straalt dus het drukst in Brabant, Gelderland en in het midden van het land. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel doe je er 3 kwartier langer over. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Waddenooyen 1 kwartier extra door een ongeluk. En op de A73 Venlo-Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Haps 30 minuten extra reistijd door een ongeluk. De weg is hier wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
1: Flitsende 50. Nummer 8.

Animal van Ketsai. 5 weken lang staat de plaat genoteerd. Vorige week sprong het de top 10 binnen. En deze week blijven staan op nummer 8. Had ik niet verwacht. Ik had verwacht dat die plaat wel door zou stijgen. Nummer 7. Daar vinden we Alex Warner.

En zo gaan we even twee platen voor je non-stop achter elkaar. 4 voor 3 van Alex Warner zat 26 weken genoteerd in de Flits in de 50. 9 weken daarvan stond hij op nummer 1. En dan zakte nu weg van 6 naar nummer 7. Nummer 6 die kwam van 5. Kingdom of 4, die hoorde ze juist. Cameron Whitecomb, 17 weken in de lijst. En deze plaat, die staat slechts 5 weken genoteerd. Vorige week nog op nummer 17. En de week daarvoor kwam ze opnieuw binnen op nummer 50. Ik heb het dan over Ellie Langley, Choosing Texas. Dat is nog wel een klapper in de top 10 deze week. Van 17 naar 5 gestegen.

Houston, Texas, Ellie Langley, hoorde je. En die plaat die staat deze week op nummer 5 van de 17 afkomstig. 5 weken genoteerd. En ik ben heel erg benieuwd waar de plaat volgende week zal staan. Zou ze doorstijgen en misschien wel op weg

Magnetic van Bouza bleef staan op nummer 4 in de 22e week. 21 weken staat deze genoteerd, Talk to You. En die zakte van 2 naar nummer 3. Maar dan in omgekeerde richting van 3 naar nummer 2 in de 20e week. Het is niet te geloven, zeg, in de 20e week dat je dan nog doorstijgt in de top 3. Van 3 naar nummer 2 dus. En het is Teddy Swims met Mr. Know It All.

0: Nou het al, Teddy Swims 20 weken genoteerd. Oude flitschijf van deze week is zeker van 3 naar nummer 2. Wat zou er nummer 1 staan? Eerst eventjes een overzicht van de gele top 10.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10

0: flitsende 50.
1: Straks de nummer 1, nu de nummers 10 tot op de nummer 2 met allerlei lichte verschuivingen. Op 10 van 9 is dat Bruno Mars, On My Soul, 8e week. Van 7 naar 9, dat is alweer twee plaatsen verlies voor Zwoele Zomernacht, Rutger van Barneveld. Guess I, Animal in de 5e week op 8 blijven staan. 6 gaat naar 7, Alex Warren, Fever Dream in de 26e week, ex nummer 1. Dan Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear op 6 komt van 5 en 17 stijgt redelijk door naar 5 met Ella Langley en Choosing Texas, 5e week. Dan op 4 blijven staan is Bausa, Magnetic in de 22e week. Weekje minder is 21 weken. Another 54 Ultra en Talk to You op 3 dus. Dan 2, die komt van 3. En dat is Teddy Swims, Mr. Know-It-All. 20 weken de lijst, Stijks Flitschijf.
2: Nummer 1.
3: En de nummer 1 staat nu voor de 11e achtereen volgende week op nummer 1. Ik heb het dan over Shakira samen met de Burna Boy, Die Die. 14 weken nu genoteerd in de Flitsende 50. Dat was hij dan weer voor deze week. Volgende week doen we het weer dunnetjes over met het gehele team. En we hopen natuurlijk dat jij ook weer luistert en gaat stemmen op onze site flitsende50.nl.
4: Flitsende 50.
2: Nummer 1.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183 820 303 voor meer informatie.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten?

0: Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerken Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
3: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor 1 jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder 1 waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. 470 kilometer file staat er nu. De meeste files hebben 5 tot 10 minuten vertraging. Op deze wegen ben je wat langer onderweg. A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg een 30 minuten extra. En diezelfde A2 vanaf Utrecht naar Eindhoven tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten vertraging. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. En een kwartier extra ben je kwijt op de A50 Arnhem-Os tussen Knobbert-Valburg en Ravenstein. Na 73 naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Malden is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
10: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
11: Socutera, mijn
5: met CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
11: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
11: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
12: Met nu...
11: Verhagen viert...

Ja, best grappig eigenlijk. Hij heet Leonard Albert. Ja, deze man met het rasta haar heet eigenlijk Leonard Albert. Nou ja, dan snap ik wel dat hij zichzelf Lenny Kravitz is gaan noemen. Je hoorde hem hier, Radio AFM, Vragenfeed vrijdag. Jawel, het is 5 uur geweest. En Lenny Kravitz opende de show. Welkom, een gloednieuwe Vragenfeed vrijdag op deze 4 september. En het is wel weer echt een septemberdag hoor. Het najaar heeft ingezet vandaag. Nou ja, niet helemaal waar, want het wordt van het weekend best nog wel even aardig. Maar vandaag werden we toch wel even met onze neus op de feiten gedrukt dat de zomer voorbij is. Nou ja, dat is dan ook wat het helaas is. Ja, leuk dat je luistert. Weer om eventjes lekker binnen te zijn, de radio aan te zetten. Hè, haardvuurtje hoeft nog niet, maar het gaat niet lang meer duren misschien. Goed, fijn, ik ga het hard misschien. Zo, dat was de zomer. We zijn hier al even begonnen hoor bij AFM, maar mijn vakantie was een beetje laat dit jaar. Dus zodoende de eerste van het najaarseizoen. En leuk dat je ons weer aan hebt staan. Ik hoop dat de files meevallen en dat je zo lekker thuis bent. Terugkijkt op een goede werkweek. Tot 7 uur deze show met zometeen lokaal nieuws uit de gemeente Altena om 5:30. De uittips voor de gemeente Altena. Ik heb ze straks om 5:45 voor je. En natuurlijk zometeen, we spelen nummer Radio AFM. Het enige spelletje, zoek uit wat die fluit. Dus zometeen lekker meedoen. Rick Verhagen. En verder beloof ik niet te veel te kletsen, maar lekker muziek te draaien. Nu eerst Alex Warren.

0: muziek en eerbetoon bij deze aan Dolly Parton, Jolene. En het zal je niet ontgaan zijn dat zij is komen te overlijden. 25 augustus kwam dat nieuws tot ons en is dus de dame van Jolene, deze Dolly Parton, niet meer onder ons. Mooie leeftijd bereikt. 89 toch, zeg ik dat goed? 89? Nou ja, dat is een prachtige leeftijd. Dolly Parton hier op Radio AFM en doet mij ook nog even herinneren aan mijn zomervakantie. Ik ben in Amerika geweest. Ik was in Nashville. En dat was wel een beetje toevallig dat ik op de plek was waar Dolly Parton zo'n beetje op iedere hoek van de straat wel ergens aanwezig is. En dat je daar net weg bent en dat je dan zo'n bericht hoort. Nou ja, dat blijf je dan bij. En zodoende Dolly Parton dus hier op de zender.
1: Zoek uit wat hij fluit, wat hij fluit.
0: Kwart over vijf hier op Radio AFM. En misschien zit je lekker te luisteren. Denk je nou... Ik ga eens eventjes een beetje opletten. Zet die radio een beetje harder en focus maar eens even. Want we spelen hem hoor. Zoek uit dat hij fluit. Het is ook zo simpel zoals ik zeg dat het is. Want ik ga een liedje fluiten. Ja, dat gebeurt hier live in de studio aan mensen. En als jij denkt te weten welk liedje ik fluit, dan ben ik benieuwd of jij met de goede oplossing jezelf meldt. Dat kan door een mail te sturen naar studio@radioafm.nl. studio@radioafm.nl met de titel en de artiest. Ik ben een klein beetje streng. Ik wil wel graag de titel en de artiest weten van het liedje wat ik fluit. En het is gewoon te doen. Dus ik denk dat je er wel uitkomt. Je hebt daar een minuut of vijf de tijd voor om met die goede oplossing je te melden. Succes bij deze.

0: Want hij fluit.
1: Ja, daar moet je het mee gaan doen en zoek het een beetje terug in de tijd. Goed, de goede oplossing is zie hem tegemoet naar studio@radioafm.nl. Titel en artiest. En dan ben ik benieuwd of jij zo in de uitzending komt met het goede antwoord. Zo, ondertussen hier op de zender Radio AFM, Altena's beste muziekmix. Vragen viert vrijdag met deze mannen. Dit is de Golden Earring, Radar Love, AFM.

0: Ja, ja, gitaren. Muziek van de Golden Earring. Radar Love hier op Radio AFM. Internationaal succes hadden ze ermee, de Golden Earring. Ja, de mannen uit Nederland, want zo dicht bij huis is het gewoon. En vele malen wereldwijd gecoverd en nagedaan, gebruikt, geïmiteerd. Ik weet niet wat ik ervan moet maken, maar er gaat niks boven het origineel.
1: Zoek uit wat hij fluit, wat hij fluit.
0: Zo, en ondertussen denk jij misschien, ja, ik weet het niet hoor. Ik ben er niet uitgekomen. Geen idee, help mij aan de oplossing. Nou ja, als jij er niet uitkwam. Geen probleem, want ik ga het gewoon delen met je. Want het enige goede wat je in moest sturen voor Zoek uit wat die fluit op deze vrijdag 4 september... was dat ik een wijsje aan het fluiten was van niemand minder dan Sir, moet ik zeggen. Sir Elton John. En je hoorde Circle of Life.
1: Zoek uit wat hij fluit, wat hij fluit.

0: Jawel, toch een beetje de zomerhit van dit jaar. Althans, een van de vele. Bauza en Magnetic hier op Radio ASM. Zometeen door met de muziek naar het nieuws met dan Topic en Becky G. En ook One Republic staan onder andere voor je klaar.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Vannacht in de gemeente Altena wisselend bewolkt. En er kan nog een bui vallen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen de zaterdag overwegend droog. En jawel, geregeld zon met een matige westenwind. Circa 20 graden morgen en zondag. Wordt het nog iets anders zelfs. Veel zon en 23 graden. Dus na een onstuimige vrijdag een overwegend droog en aangenaam weekend.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: Door een tekort aan capaciteit op het stroomnet kunnen nieuwe aansluitingen vertraging oplopen. Nieuwe landelijke regels van de autoriteit Consument en Markt geven woningbouw en scholen voorrang. De gemeente Altena kan vanaf 1 oktober een volgorde lijst met woningbouw- en onderwijsprojecten aan gaan leveren bij netbeheerder Enexis. Inwoners met concrete bouwplannen of een recent verleende omgevingsvergunning kunnen hun project voor 7 september 9 uur 's ochtends aanmelden. Meer informatie en aanmelden kan via gemeentealtena.nl/eerder-aanvragen-netcapaciteit. Nog altijd rijden dagelijks zo'n 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. Dat aantal is volgens Rijkswaterstaat al wel stabiel een aantal weken. Sinds 1 september kunnen ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens automatisch worden beboet. Het aantal boetes daalde de afgelopen week naar 111 tegenover nog 394 in de week daarvoor. De brug is sinds 18 juli al afgesloten voor alle zwaar verkeer, omdat het staal in de boog op meerdere plekken minder sterk blijkt dan gedacht. Het gerechtshof in Den Bosch heeft in hoger beroep de straf bevestigd voor een 25-jarige man uit Veen die eind 2024 meedeed aan het in brand steken van een sloopauto. De man krijgt 5 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Daarnaast mag hij de komende 3 jaar rond de jaarwisseling niet op het beruchte kruispunt van de Witboomstraat en de Van der Loostraat komen. Volgens het hof droeg hij opnieuw bij aan de ongeregeldheden die al jaren rond de jaarwisseling in Veen plaatsvinden. Bij overtreding van het gebiedsverbod moet hij direct 2 weken de cel in. In Altena neemt het aantal scheidingen al enkele jaren af. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gingen vorig jaar 147 inwoners uit elkaar. In 2019 waren dat er nog 189. Daarmee daalt het aantal scheidingen in Altena sterker dan het landelijk gemiddelde. Het aantal huwelijken bleef in dezelfde periode vrijwel gelijk. Vorig jaar stapten in Altena 420 mensen in het huwelijksbootje. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is nog altijd druk, maar het aantal files neemt wel af. Er staat nog 320 kilometer file. De meeste files leveren 5 tot 10 minuten vertraging op. Op de A2 is het drukst op dit moment. Eerst vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg een half uur vertraging. En de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Knoopend Leendeheide bij Eindhoven en Vogelswaard doe je er een uur langer over. Er staat 6 kilometer file tot een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

muziek hier op AFM van One Republic. En je hoorde Sunshine hier, Radio AFM. Altijd beste muziekmix met zometeen voor je klaarstaande uittips voor het nieuwe weekend hier in de gemeente Altena. Na Bluff.

0: zo eens in de zoveel tijd weer eens even te horen. Het geluid van Bluff en Dichterbij dan ooit was dit hier op Radio AFM. Het is 6:15.
1: Drie?
0: Oké, nee, 6:15 zeg ik toch.
2: Tips en inspiratie voor jouw weekend in Altena. Dit is de Altena uit top 3.
0: Ja, precies ja, uit top
1: 3.
0: Dat wou ik gezegd hebben. Ja, de uit top 3. Het eerste septemberweekend hier in de gemeente Altena. En er is, zoals altijd, van alles te doen. En in een top 3 vat ik de uitagenda voor dit weekend met je samen. En het zal je niet verbazen, we beginnen bij
1: 3.
0: Ja, precies, bij nummer 3. Leuk hoor, eventjes deze promoten, want morgen ben je van harte welkom in Woudrichem op het Rond. Want tussen 9 en 1 is daar de Kofferbakmarkt die jaarlijks georganiseerd wordt door muziekvereniging Kunst na Strijd. Dus morgen 5 september tussen 9 en 1 staan er ruim 35 auto's opgesteld op het Rond. Met allemaal een kofferbakje open met snuisterijtjes, speelgoed, boeken, schoenen, huishoudelijke artikelen, woonaccessoires, kleding. Je gaat het vinden en ja, de koopjesjagers worden geadviseerd er op tijd bij te zijn. De kofferbakmarkt dus in Woudrichem morgen van 9 tot 1. En dat was de nummer
1: 3.
0: Ja, precies. En nu dan door naar, wat verwacht je?
1: 2.
0: 2. Oké, nou ja, de Arendag morgen ook leuk om te bezoeken. De Arendag wordt georganiseerd in de Biesbos door Staatsbosbeheer. En je bent van harte welkom om de arend te gaan spotten. Dat is een zeer indrukwekkende vogel. Een vis of een zeearend heb ik het dan over. De grootste roofvogels van Nederland zijn dat. En er is ook een lezing over in het Biesbos Museum Eiland. Dus de Arendag, maakt dat mee. Begint al lekker vroeg om 7 uur. Het duurt ook tot 5 uur. En je bent van harte welkom in het Biesbos Museum op het welbekende Museum Eiland in Werkendam. En meer informatie is te vinden op staatsbosbeheer.nl/arenddagbiesbos.
1: 1.
0: En de nummer 1, de hekkensluiter in deze Altena uit top 3 voor dit septemberweekend, is het Oorlogsmuseum Altena. Dat vind je in Wijk en Aalburg. En het staat namelijk morgen in het teken van de Nederlandse inzet tijdens de VN-vredesmissie Uniprofor in voormalig Joegoslavië. Want in 1992 tot 1995 werden veel Nederlandse militairen uitgezonden naar onder meer Bosnië en Kroatië. En tijdens de themadag morgen is een hele collectie te zien in het kader van die Unprofor vredesmissie. En dat kan je daar allemaal zien tussen 10 en 4. En dat dus inderdaad voor de duidelijkheid bij het Oorlogsmuseum Altena. En dat vind je aan de Grote Kerkstraat 32 in Wijk en Aalburg. En naast die expositie, die overigens buiten is bij het museum, is natuurlijk ook het museum geopend. Nou, er zit er vast iets voor je tussen om het weekend lekker door te komen met het moois wat de gemeente Altena te brengen heeft. Bij deze, goed weekend!
3: Altena's beste muziekmix, dit is AFM.
0: Gaan wij door met de muziek hier op Radio AFM. Vragen via vrijdag met dit. Nu Jonas Blue en My Life, Edge of Desire.

Fearless hier in Verhagen. Vrijdag, het loopt richting 6 uur. Leuk dat je luistert naar de show. Tijd hier voor nieuws, commercials, weer verkeer op de klok van 6 uur. En dan is zometeen nog lekker bij je terug met meer muziek voor je klaarstaan. Meer informatie hier uit de gemeente Altena. Dus daarvoor lekker blijven luisteren. Ik heb er nog eentje voor je. Tot aan het nieuws. En die is van Ella Langley. En je moet eigenlijk een beetje Ella Langley of zo zeggen. Het is een beetje country namelijk. Geboren in 1999. En zij had al wel jong wat met muziek. En vertrok uiteindelijk in 2019 naar Nashville voor een professionele muziekcarrière. Nou ja, die heeft ze inmiddels gekregen. Populair in de States en nu ook een hitje over de grote plas. En waaronder dus in Nederland in de hitlijst. Met deze Tunes in Texas. Ella Langley richting het nieuws van 6 uur. Dit is AFM. Lekker blijven luisteren.

Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met Geld en Gezin Altena.

0: Sonova.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevent af op een groot conflict over Box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor 1 jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af. Er staat nog 185 kilometer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je nog een kwartier vertraging tussen Veghel en Kerkdriel. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen knooppunt De Hoog bij Eindhoven en Valkenswaard een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, dus de vertraging neemt af. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Bij MyVisDeck, menudag. Alle vismenu's €10,95.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
8: Here we go.
0: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Met nu
1: Verhagen 4.

Ja, het succes van de jaren 90, de Venga Boys en Jorde. We like to party. En dat mag ook gewoon, want jawel, het is weekend. Lekker, je mag je feestje gaan vieren op de manier zoals jij het wil in het komende weekend. Ja, de werkweek zit erop en het weekend is voor jou. Zo simpel is het. Leuk dat je luistert. 6:07. Het is vrijdagavond geworden hier in de gemeente Altena. Dit is AFM Vragenfeed Vrijdag. Weer terug van de zomerstop en zo langzaamaan alle collega's hier weer op zijn plek in de najaarsprogrammering van Radio AFM. En wil je weten hoe die er precies uitziet? Zoek onze site radioafm.nl en kom daar alles over te weten. In de show tot aan 7 uur voor het Kevin hier om 7 uur het van mij over gaat nemen met de Joosten in het weekend. Eerst nog lekker wat muzikale afwisseling. Nieuws uit de gemeente Altena straks om 6:30. We duiken terug de jaren 80 in met Altena's beste 80s track. En we vieren in dit uur ook nog oud en nieuw. Dus lekker blijven luisteren. Dan kan ik jou ergens meehelpen. Stuur een verzoekje, mailtje, doe wat je wil naar studio@radioafm.nl. Met nu Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

muziek hier op AFM van Maroon 5 featuring Wiz Khalifa. Die deed ook een duit in het spreekwoordelijke zakje. En je hoorde Payphone hier in Vragen 4 vrijdag. Leuk dat je erbij bent. Vrijdagavond geworden. Heerlijk. De werkweek zit erop. Nou ja, fijn. Ik hoop dat je een lekker weekend tegemoet gaat. Het wordt mooi weer ook. Het is vandaag echt wel een soort herfstdag, maar ik zie dat het gewoon... het wordt zondag 25 graden en vol zonnig. Dus nou, gaat dat lekker... Lekker naar je hand zetten. Het uitgebreide weerbericht voor de gemeente Altena. Evenals het lokale nieuws hier uit jouw leefomgeving. Het komt er allemaal aan, straks om 6:30. Maar tot die tijd nog genoeg lekkere muziek te draaien. En we gaan zometeen terug de jaren 80 in. Met Altena's beste 80s track. En dat doen we na deze van Miley Cyrus. Eerst End of the World.

0: Nou, zeg ik het goed of zit ik ernaast? Is het een beetje stil op dit moment rond Miley Cyrus? Ik hoor even niet zoveel van haar. Nou ja, dat kan natuurlijk. Hè. Misschien is ze een beetje op de achtergrond bezig met nieuw werk. Zou zomaar kunnen, ik weet het niet. Maar misschien dat jij er meer over weet. Miley Cyrus en even naar iedere hits. End of this world.
1: Altena's beste 80's track.
0: Duiken terug de jaren 80 in, dat doen we iedere week in de show in Vragen Wie Vrijdag. En deze week gaan we terug naar 1986. En eigenlijk naar een cover, want eigenlijk komt het origineel al uit 1975. Maar het werd wederom succesvol, of eigenlijk nog meer succesvol in de jaren 80 in 1986. Want deze nieuwe, complete, opzwepende high-energy versie, die... Ja, die werd in Nederland een enorme hit. Kwam op nummer 1 terecht hier. En met de herkenbare hoge stem van Jimmy Somerville zal dat er zeker aan bijgedragen hebben. De krachtige tweede stem is van Sarah Jane Morris. En ik kan me zo voorstellen, als je niet al te veel van muziek af weet, dat je denkt, ja, die namen zeggen mij helemaal niks. Maar als ik dan zeg, don't leave me this way, dan denk ik dat het toch wel even een belletje moet gaan draaien. Een belletje moet gaan draaien, zeg ik dat nou? Nee, een belletje moet gaan rinkelen. Zo werkt het, hè, met de belletjes. Een ultiem feestnummer uit de jaren 80 werd veelvuldig toen gedraaid. En we gaan hem er ook bij pakken. We stoffen hem af. Oorspronkelijk geschreven en opgenomen door Harold Melvin en de Blue Notes, met Teddy Pendergrass als zanger. En die versie uit 75 was de basis voor het succes van deze hit uit 86 van, jawel, de Communards. En je hoort in Altena's beste 80's track, Don't Leave Me This Way.
1: Altena's beste 80's track.

0: Muziek hier op Radio AFM van Son Mieu. En hier begon het zo'n beetje allemaal mee. En 1992 hier op Radio AFM. En daarvoor de 80s track van deze week van de Commodores. En Don't Leave Me This Way. En daarvoor draaide ik nog Miley Cyrus. En vertelde ik daarbij dat ik zeg, nou ja, het is een beetje stil rond Miley Cyrus. Misschien is ze met andere dingen bezig. En leuk dan dat luisteraars oplettend zijn. En Kevin die laat mij zojuist weten dat zij vandaag een nieuwe single uitgebracht heeft. Nou, dat is toch ongekend. De nieuwe single van Miley Cyrus vandaag uitgebracht dus. En die ga je spoedig, denk ik, horen hier op AFM. Zometeen muziek voor je van Chris Cross Amsterdam. En ook nog Manu Chao krijg je zometeen.
1: Dit is AFM Weerbericht.
0: Onstuimige herfstachtige dag vandaag en vannacht wisselend bewolkt. Er kan nog steeds een bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen de zaterdag overwegend droog. Geregeld zon en een matige wind. Minder dus dan vandaag. Een prettige 20 graden. En zondag, ja, het wordt nog beter. Veel zon, maximaal 23 graden. Dus na een onstuimige vrijdag een overwegend droog en aangenaam weekend.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: Inwoners van Altena hebben vorig jaar gemiddeld 900 kubieke meter gas verbruikt. En dat is iets minder dan in 2024. Opvallend is dat het gasverbruik van bewoners van rijtjeshuizen juist toenam. Inmiddels heeft 16% van de woningen in Altena helemaal geen gasaansluiting meer. Bijvoorbeeld door een warmtepomp. Vooral sinds 2010 is flink bespaard. Het verbruik van vrijstaande woningen daalde van ruim 3000 naar gemiddeld 1260 kub per jaar. Ook het netto stroomverbruik daalde naar gemiddeld 1960 kilowattuur per woning. Omwonenden van Frontrunners Ministries in Dussen hebben opnieuw bezwaar gemaakt tegen de vergunning voor de religieuze organisatie van Tom de Wal. Volgens hen heeft de gemeente Altena de aanvraag te beperkt beoordeeld en onvoldoende gekeken naar alle plannen voor het terrein. Ook vragen zij om een nieuw integriteitsonderzoek. De bewoners wijzen daarbij op de maatschappelijke discussie rond het gebeds-, genezings- en bevrijdingsdiensten van Frontrunners. De gemeente behandelt het bezwaar de komende periode. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat wil meer prioriteit geven aan het onderhoud en de vernieuwing van de bestaande infrastructuur. De Merwedebrug bij Gorinchem geldt daarbij als voorbeeld. De brug in de A27 is al sinds 18 juli afgesloten voor vrachtverkeer vanwege de slechte staat. Dat zorgt voor grote gevolgen voor vervoerders en ondernemers die moeten omrijden. Volgens Karremans kunnen niet alle plannen tegelijk worden uitgevoerd. Sommige projecten zullen daarom langer moeten wachten. De minister zegt dat moeilijke keuzes nodig zijn om de infrastructuur veilig en betrouwbaar te houden. Inwoners van Altena kunnen vanaf nu stemmen op 30 buurtprojecten die in aanmerking komen voor financiering uit het inwonersbudget. De projecten richten zich onder meer op ontmoeting, sport en groen in de buurt. Stemmen kan tot en met 27 september en gebeurt digitaal. Op 30 september volgt in Dorpshuis de Bolderik in Sleewijk een stemfestival waar inwoners de initiatiefnemers kunnen ontmoeten. Die avond maakt de gemeente ook bekend welke projecten worden uitgevoerd. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je nog een kwartier vertraging tussen knooppunt Leendeheide en Leende. Dat komt nog door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is alweer een tijdje vrij. En de A4 van Den Haag naar Rotterdam, dan loopt het vast door een nieuw ongeluk. Tussen Rijswijk en Delft heb je 20 minuten extra nodig. Het is aansluiten over 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Van Den Haag naar Rotterdam kies je het beste voor de A30. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
2: Dit is AFM.
1: Verhagen viert vrijdag met Rick Verhagen, AFM. Ja.

toch wel duidelijk herkenbaar als muziek uit de 90s. Van deze CC Peniston, Finally, uit 1992. Dus inderdaad, een internationale hit voor deze dame uit Ohio. En je hoorde er hier nu op Radio AFM. Vragenvuur vrijdag. Het is vrijdagavond. Lekker. Het is weekend. 7:10. Goed dat je luistert. Straks 7:00 mijn collega Kevin Joost hier op deze plek. Die hoort met Joosten in het weekend. Maar zover zijn we nog niet. Want ik heb zometeen nog oud en nieuw voor je. En we maken een sprong door de tijd van een carrière van een band. En ik kan alvast verklappen. 27 jaar zit er tussen een oud liedje en een gloedje nieuw exemplaar. Althans, gloedje. Nou ja, daarvoor lekker blijven luisteren. Zometeen dus oud en nieuw. En hier is nog dit vrolijke geluid van deze, ja, ik denk altijd lachende man. Want zo klinkt hij in zijn muziek. Manu Chao. En dit is Mi Gustas Tu.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Ja, ik ben er nog. Nee, de studio is niet overgenomen. Nee, Manu Chao hier op Radio AFM. En je hoorde het einde van Me Gustas Tu hier op Radio AFM. Vragen voor je vrijdag. Leuk dat je luistert. Staartje van de show. En het is tijd voor oud en nieuw. En we gaan... We gaan er een band bij halen. Die draait hier rond Joost Zwegers. En Joost Zwegers is geboren in Sittard in 71. En woont in België. Is dus een... het is een Belgische band waar we het over gaan hebben. Met een Nederlandse singer-songwriter. En de band luistert naar de naam Nova Star. En het was het jaar 1999 dat het... Dat het begon, althans voor het grote publiek, met Wrong. Scoorden ze voor het eerst de aandacht bij diverse mensen in Nederland en in België. Wrong deed het goed. Daarna volgde een toch imposante carrière in de muziek. En die gaat nog steeds voort. We zijn inmiddels 27 jaar verder en er wordt nog steeds muziek gemaakt. Er komt nog steeds nieuw werk uit. En er is een nieuw nummer gereleased dat al enkele jaren geleden al bij concerten van Nova Star opdook. Maar nu is er een studioversie uitgebracht via ook hun eigen label. En die gaan we er eens even bij pakken. We maken een sprong door de tijd. En we beginnen met Wrong dus uit 1999 voor de duidelijkheid. En dan 27 jaar later komen we heden uit. Today, Yesterday heet dit een nieuwe nummer. Autobiografisch is het. En Joost de Zwegers zegt zelf... Misschien is het wel het mooiste lied dat ik ooit gemaakt heb. En soms dan valt er iets zo uit de lucht waarvan je denkt... Dit raakt mij heel diep. En zo is Today, Yesterday... bij mij binnengekomen toen ik het op papier zet en dacht... Goh, dit is toch eens eventjes wat. Oordeel zelf, want we gaan door de tijd heen in oud en nieuw. In Vraag 4, vrijdag 27 jaar, zoals gezegd. En oordeel maar eens even of dat het geluid in die 27 jaar... nog een beetje is wat het was of dat het toch een wat andere sound is geworden. Eerst dus Nova Star met Wrong en hier direct achteraan. Today, Yesterday, de nieuwe Nova Star.

mooier hoor, datzelfde geluid. Er gewoon nog in zit na 27 jaar. Nova Star in Oud en Nieuw. Wrong uit 1999. En nu de nieuwe. Today and Yesterday hoorde je daar direct achteraan. Zometeen hier direct achteraan. Kevin Joosten met de Joost in het weekend. Je hoort hem zo na 7 hier op AFM. Ik spreek je volgende week. En nog eentje.

0: ontwikkelingen grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet?

0: wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
4: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
3: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Lisebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt alleen nog even langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
5: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
5: Met nu
1: Joosten in het weekend.

De Cold War Kids. Ja, een beetje blues, rock, indie. Uit Californië komt deze band. Ja, Louder Than Ever was een single die ja, misschien wel een beetje voor de kleine doorbraak zorgde voor deze band. Misschien ook wel Finally Begin uit 2011 en Royal Blue. Nou, in datzelfde rijtje stond deze single dan ook. Alhoewel die in 2010 uitkwam. Dus ja, misschien wel de eerste kennismaking met de band Cold War Kids. In zover ik weet is de band nog steeds actief. Bestaan ze nog steeds. En hebben ze recentelijk ook nog wel eens wat uitgebracht. Dus het lijkt erop alsof de band in die zin nog steeds actief is. En ja, zojuist te horen dus. Louder Than Ever, Cold War Kids. En daarmee begonnen we deze nieuwe Joosten in het weekend. Ja, de komende 2 uur ben ik bij je met veel aandacht voor nieuwe muziek. Alhoewel, vandaag het wel een klein beetje tegenviel. 10 nieuwe tracks met een beetje sprokkelen meegenomen naar de studio. Ja, en dat is fijn, want die kan ik natuurlijk ook alle 10 wel aan je laten horen de komende 2 uur. Kevin Joosten. Maar eerst even terug naar vorige week, na 7 jaar nieuwe muziek van Friendly Fires. Love All Your Friends. Hey.

Stars. Zo heet deze band. Thans bestaande uit twee personen. Want drummer Jack is vertrokken. Ed en Ed zijn nog samen. Dat vormt nu deze band. Of dit duo moet dan eigenlijk, denk ik vanaf heden zeggen. Friendly Fires. Ja, 7 jaar geleden kwam er voor het laatst nieuwe muziek uit. Het album Influencent kwam toen uit. En nu is daar dan nieuwe muziek. Lose All Your Friends. En de band gaat ook weer optreden. Althans, ik vermoed dat ze dat dan wel met een band gaan doen. Dat er gewoon in ieder geval live muzikanten bij gaan komen. Vanaf 27 september staan ze in ieder geval op het podium Madison Square Garden in New York. Zullen ze te zien zijn, dus Friendly Fires. Ja, ik ben blij dat ze weer terug zijn, want wat een fijne week zeg. Lose All Your Friends, dat was nieuwe muziek van vorige week. En zo meteen nog meer Spiksplinter, nieuwe muziek onderweg. Maar eerst even terug in de tijd. Dit is 16.

volgens mij... Ik was vaker verteld dat ik het af en toe gewoon leuk vind om dan door mijn eigen muziekarchief te struinen. En dan plaatjes tegen te komen die ik lang niet meer heb gehoord. Zo ook van deze band, 16 Down. Bands is eigenlijk ook de vraag of ik ze zo moet noemen. Want eigenlijk is mijn naam Marco Hovius. Zanger, gitarist is degene die hierachter zit. Maar goed, uiteindelijk stond er wel gewoon een band op het podium. Bracht in 2001 een eerste album uit, Headwurst. Daarop stond dit Subtle Movements, wat een heel bescheiden hitje werd in de Nederlandse top 40 in de tijd. Nummer 39 kwam die terecht. Daarna nog twee albums uitgebracht, waaronder Live in a Fishbowl, waar ook een prachtig nummer op stond. Zit ik nu te bedenken hoe dat ook alweer heette. En daarna ook in 2008 nog een nummer van een album uitgebracht. En toen werd het wel wat stiller. En dan denk je, dat hele 16 Down zal wel niet meer bestaan. Maar dat is dus niet waar. 16 Down bestaat nog steeds. Sterker nog, op 1 mei, jongstleden, stond 16 Down nog in het Herberg Music Hall. In de Brugstraat Ommen City. Dat staat erbij. Dus was er gewoon een optreden van 16 Down. Dus nog steeds wel gewoon actief onder die naam. En ik kan me niet anders voorstellen dat dit Civil Movements dan nog steeds voorbij komt. Laten we eens even gaan kijken naar de nieuwe muziek van vandaag. Zoals ze zegt, 10 nieuwe nummers meegenomen naar de studio. En ik heb er 3 achter elkaar voor je gezet. Als eerste komt er zometeen nieuwe muziek aan van Mos. Dat is alweer een tijdje geleden dat er nieuwe muziek uitkwam van die band. Maar een nieuwe single YOY is vandaag uitgekomen. Ook Apeshit komt eraan met een nieuwe single Loose End. En nieuwe muziek van Jake Buck, Never Can Tell. Komt er zo meteen allemaal voor je aan. Als eerste dus dan verrassend nieuwe muziek van Mos. Verrassend omdat het alweer een tijdje stil was rondom deze band. En opeens is daar dan een nieuwe single vandaag uitgebracht.

0: Nieuwe muziek van Jake Buck, Never Can Tell. 31 jaar deze Jake Buck, lees ik net. Ja, hij is al heel wat jaren actief in de muziekbranche. Brengt verschillende soorten muziek uit, maar altijd wel een beetje met zo'n rauw randje erbij. Wat ook wel, denk ik, een beetje zijn visitekaartje is. Hij bracht vandaag dus deze nieuwe single uit. En ook de aankondiging voor een nieuw album. Alamo gaat dat album heten. En dat moet gaan uitkomen op 13 november. En Jake Buck komt ook weer terug naar Nederland. Mocht je hem willen gaan zien, dan kun je hem gaan aanschouwen in de Melkweg in Amsterdam op 16 april. Dan pas. Ja, kunnen we er bij deze bij zeggen. Daarvoor ook nieuwe muziek. Van Apeshit. En Apeshit, dat is dan weer een band die een jaartje of 3-4 geleden is begonnen. Eerder al een debuut hebben uitgebracht. Can I Be Your Monkey? Dat deden ze op de plaatsleden al van Plato. Deze Utrechtse band is vervolgens, denk ik wel gewoon dat we kunnen stellen, stevig aan de bak blijven timmeren met een beetje punk, een beetje garage, een beetje rauw. Dat doen ze dan zodanig goed dat zij vandaag een album uitbrachten, debuutalbum, bij Excelsior Recordings. Het debuutplaat Live on TV, dat is het album wat vandaag is uitgekomen. En daar vandaan hoorde je ook de nieuwe single, of de bonus, of de track, zal maar zeggen. Hoe noemen ze dat? De promotietrack, zal maar zeggen, van het album Loose Ends. Zo heet die single, Apeshit. En daar weer voor hoorde je ook nog nieuwe muziek van Moss. Deze band bracht een nieuw album, bracht een nieuwe single uit. De single die heet Y.O.Y. En ja, ik is me verder ook even niet duidelijk of daar dan, wat er dan gaat betekenen, of daar dan binnenkort ook een aankondiging gaat komen voor een album. Daar lijken ze wel naar te hinten, want ik zie allerlei opnames staan vanuit de studio. Dat zou bijna niet anders kunnen. Maar dat zal denk ik dan pas volgend jaar gaan zijn. Want ze gaan naar april 2027 weer op tour langs diverse zalen. Vermoedelijk is dat dan in het kader van het uitkomen van een nieuw album van die band. Maar goed, Moss houdt zijn kiezen nog even stijf op elkaar wat betreft het aankondigen van een nieuw album.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Ja, als ik op dit moment naar buiten kijk, dan ziet het nog aardig bewolkt uit. Het waait ook stevig vandaag. Windkrachtje 5 in het geval bij mij. Iets verder richting de kust kan ik dan misschien bij deze zeggen. Misschien dat dat nog scheelt. Maar goed, het waait stevig. Windkracht 5. Op dit moment nog windkracht 4. Temperatuur zo rond de 18, 19 graden op dit moment. Maar die daalt vanavond en vannacht tot een graadje of 14. Morgen in de ochtend zien we de zon al tevoorschijn komen. In de middag worden dan uiteindelijk een graadje of 20 en het blijft meest droog. De nacht van zaterdag op zondag 11 graden, zondag overdag 22 graden en volop zon. En ja, maandag dan wordt het zelfs 25 graden. Dus dan weer opeens even een zomersdagje echt tussendoor.
1: Dit is AFM
2: met het nieuws uit Altena.
0: Door een tekort aan capaciteit op het stroomnet kunnen nieuwe aansluitingen een vertraging oplopen. Nieuwe landelijke regels van de autoriteit Consument en Markt geven woningbouw en scholen voorrang. De gemeente Altena kan vanaf 1 oktober een volgordelijst met woningbouw- en onderwijsprojecten aanleveren bij netbeheerder Enexis. Inwoners met concrete bouwplannen of een recent verleende omgevingsvergunning kunnen hun project voor 7 september om 9 uur 's ochtends aanmelden. Meer informatie en aanmelden kan via www.gemeentealtena.nl/eerder-aanvragen-netcapaciteit. Nog altijd rijden dagelijks zo'n 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. Dat aantal is volgens Rijkswaterstaat wel al enkele weken stabiel. Sinds 1 september kunnen ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens automatisch worden beboet. Het aantal boetes daalde de afgelopen week naar 111 tegenover 394 in de week daarvoor. De brug is sinds 18 juli afgesloten voor zwaar verkeer, omdat het staal in de boog op meerdere plekken minder sterk blijkt dan gedacht. Het gerechtshof in Den Bosch heeft in hoger beroep de straffen bevestigd voor een 25-jarige man uit Veen die eind 2024 meedeed aan het in brand steken van een sloopauto. De man krijgt 5 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Daarnaast mag hij de komende 3 jaar rond de jaarwisseling niet op het beruchte kruispunt aan de Witboomstraat en de Van der Loostraat komen. Volgens het Hof droeg hij opnieuw bij aan de ongeregeldheden die al jaren rond de jaarwisseling in Veen plaatsvinden. Bij overtreding van het gebiedsverbod moet hij direct 2 weken de cel in. En in Altena neemt het aantal scheidingen al enkele jaren af. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gingen vorig jaar 147 inwoners uit elkaar. Ja, in 2019 waren dat nog 189. Daarmee daalt het aantal scheidingen in Altena sterker dan het landelijk gemiddelde. Het aantal huwelijken bleef in dezelfde periode vrijwel gelijk. Vorig jaar stapten in Altena 420 mensen in het huwelijksbootje. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt alleen nog even langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

Zing even mee. Soul Singing, hoor je, Black Crowes. Daarmee keer je terug naar het jaar 2001. En daarvoor ook nog The Chemicals Between Us van Bush. En dat was muziek uit het jaar 1999. Ja, even fijn terug in de tijd. In dit programma Joosten in het weekend. Maar stel terug naar de hedendaagse muziek. Dit is de band Moving Into Tucson. En hun single vandaag uitgekomen heet Move On.

Moving into Toxin, hoor je, en Move On. Dat was nieuwe muziek. En ook dit is nieuwe muziek van het gezelschap Fat Dog. Op 2 oktober komt het nieuwe album uit. Met de fantastische titel Cancel Me, I'm Tired. En daarop staat ook deze nieuwe single. Call It What You Want. Nieuwe muziek dus van Fat Dog.

Hans Balaburikada. En Bad Hats. Balaburikada bracht vorig jaar het debuutalbum uit. Dit is dan weer eindelijk nieuwe muziek na een jaar. Balaburikada. Dus hou die band in de gaten, want wat ontzettend fijn. Kom uit Nieuw-Zeeland. Voorlopig even niet op het podium te vinden, maar wie weet binnenkort wel weer nieuwe aankondigingen. Zou fijn zijn als ze ook weer een keer gewoon in Nederland zijn. En ook dit is nieuwe muziek, eerder al te horen in dit programma. Fontaine's DC. En dit is Marianne.

En je hoorde Marian. En daarmee kwam het einde van dit eerste uur Joosten in het weekend. Ja, zometeen zijn wij terug met nog een vol uur met heel veel nieuwe muziek. En voor dit uur gaan we eruit met het prachtige I Need My Girl van The National.

girl. The gun again.

0: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiefiet.
8: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
7: Verder vindt de D66 en het CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde, van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
9: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
7: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer: in het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM
10: Verkeersinformatie.
11: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
12: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
12: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
13: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
5: Radioreclame via AFM werkt.
12: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
14: Here we go.
12: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
12: Met nu
5: Joosten in het weekend.

direct out to New York City. Oftewel, een liefdesbrief voor die stad New York City. Hoor daar Blossoms. Muziek uit het jaar 2022. Toen kwam deze single uit. In datzelfde jaar kwam dan ook het album Ribbon Around the Bump uit. En dat was het album waarop deze track stond. Out to New York City. Ja, en dan, dan is het toch een erg fijn plaatje om weer eens een keer te horen, moet ik zeggen hoor. En Blossoms, ja, ze zijn natuurlijk nog steeds actief. Ze brachten. Ze brengen binnenkort een nieuw album uit, moet ik zeggen. Songs from the Wedding Cake is een nieuw album dat onderweg is. Met daarop ook wat verrassende, wat negatievere nummers, moet ik zeggen. Die dus niet direct allemaal over liefde gaan, maar ook over scheiding. Divorce, dat was de track die ook al een keer werd uitgebracht. En aankondiging dat de band ook gaat toeren dit jaar nog in de UK. En ja, benieuwd of ze daarna ook nog terug gaan komen naar het Europese vasteland. Blossoms dus met Ode to New York City. En daarmee begonnen we dit tweede uur van dit programma Joosten in het Weekend. Met ook in dit tweede uur nog volop aandacht voor de nieuwe muziek van deze week. En ook de nieuwe muziek van vorige week. Want ja, het was deze week wat minder. 10 nieuwe tracks meegenomen naar de studio. Maar er zijn ook nog wel wat fijne pareltjes van de afgelopen weken. Die ik ook met alle plezier aan je ga laten horen. Het komende uur dus in Joosten in het Weekend. Maar we ook even terugkeren naar vorige week. Toen kwam er nieuwe muziek uit van de band. Die heet The North. En een nieuwe single die heet Wallow.

band The Noord met Wallow. Dat is nieuwe muziek. Uit Leeds komt deze band. En ik zat net even te spieken. Ze staan volgende week gewoon in Nederland op het Misty Fields Festival. Dat vindt plaats ergens in de bossen, vlakbij Eindhoven. Met daar ook bands als Squid en Alalas op het podium. Maar dus ook deze band The Noord. En ik ga ervan uit dat die single Wallow ook vast voorbij zal gaan komen. Nou, dit is muziek van The Awkward. Van ongeveer een half jaar geleden.

What's the Plan? Dat is het album van de band The Awkward die eerder dit jaar uitkwam. En daarop staat ook dit nummer Nothing. Ik vond het wel een mooie reden om dit even te laten horen aan je. Want 12 september, dus dat is volgende week, dan start de popronde weer. Altijd de aftrap dus in Nijmegen op zaterdag 12 september. En daarna gaan al die andere plaatsen dan aan bod komen. En deze band, The Awkward, doet het volgens mij echt rete goed bij de popronde. Want ik zag dat er al 18 optredens, of misschien zelfs wel 19 optredens geboekt zijn door deze band, The Awkward. Dus ik vermoed dat zij wel bij een van de meest geboekte bands komen te staan. Dat is altijd toch een beetje de strijd bij die popronde. Dus The Awkward maakt grote kans op een van de meest geboekte bands van de popronde 2026. En het is tijd geworden om eens te gaan kijken naar de nieuwe muziek van vandaag. Drie nieuwe tracks achter elkaar. Als eerste nieuwe muziek van The Homesick. Love of the Leash komt er zo meteen aan. Ook nieuwe muziek van Personal Trainer. Vandaag kwam het album uit. Dat heet Human Assholes. En de titeltrack komt er zo meteen voor je aan. En nieuwe muziek uit Groot-Brittannië van The Cases. Don't Look Your Nerve komt er zometeen voor je aan. Maar als eerste is dit dan nieuwe muziek van The Homesick.

0: in de UK. Ze heette The Cases. En eerder dit jaar kwam de debuut-EP uit met de titel Mr. Penny. En op die debuut-EP staat ook dit nummer Don't Lose Your Nerve. Daarvoor ook nieuwe muziek van Personal Trainer. De band rondom Willem Smit. Hè, dat is de frontman, singer-songwriter. Eigenlijk is hij gewoon Personal Trainer. En hij verzamelt een tal van muzikanten om zich heen. Heeft met hen nagenoeg live het derde album Human Assholes opgenomen. En dat is dan vandaag uitgekomen met ook een piepklein rolletje voor zijn vriendin Pip Blom. Ik zie dat zij ergens ook nog wat achtergrondvokalen heeft opgenomen. Grappig is dat even te zoeken door de namen die betrokken zijn bij het album. Ook Susanne Linsen staat daarbij. En Susanne Linsen, dat is wel grappig, die heeft ooit in de band Seedling gezeten. Of eigenlijk was zij een van de oprichters van de band Seedling, als je die nog kent. Dat was ergens begin zero's, denk ik, dat die band aardig aan de weg aan timmeren was. Ook internationaal. Goed, en voor muziek van de Personal Trainer met Human Assholes hoorde je ook nog The Homesick. De band uit Drachten. Vandaag kwam dan de laatste single uit van het aanstaande album Love of the Leash. En het aanstaande album, dat is getiteld What's Up with the Sangrias, komt op 18 september uit. Ja, en de Homesick, ja, de band was een tijdje getekend bij het Sub Pop label. Dan doe je het goed als band, want dat is toch wel een zeer vooraanstaand label. In de Verenigde Staten. Maar tegenwoordig zitten ze bij Silu Records. Ik had daar nog nooit van gehoord. Ik zal even te googelen. Het blijkt een label uit Oostenrijk te zijn. Ja, toch grappig. Ik wist niet dat, dat daar in ieder geval ook Nederlandse bands getekend zijn. Dus in Oostenrijk in dit geval. The Homesick dus met Love of the Leash.
1: Dit is AFM Weerbericht.
0: Ja, het is gelukkig droog op dit moment. En ook de wind is wel wat gaan liggen. Op dit moment nog een windkracht 3 in Altena. En een gaatje of 18. Nou ja, goed, vanavond en vannacht koelt het dan uiteindelijk af tot een gaatje of 12. En ook de wind gaat nog wat verder liggen tot een windkracht 3. Dus het wordt wat rustiger vannacht. Dat is fijn. Morgen in de ochtend zien we de zon al tevoorschijn komen. In de middag volop zon, gaatje of 20. En meest droog. Dan de nacht van zaterdag op zondag. Dan wordt het 11 graden. Zondag overdag 22 graden. En dan ook volop zon. En maandag zelfs 25 graden.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: Inwoners van Altena hebben vorig jaar gemiddeld 900 kubieke meter gas verbruikt. Iets minder dan in 2024. Opvallend is dat het gasverbruik van bewoners van rijtjeshuizen juist toenam. Inmiddels heeft 16% van de woningen in Altena geen gasaansluiting meer, bijvoorbeeld door een warmtepomp. Vooral sinds 2010 is flink bespaard. Het verbruik van vrijstaande woningen daalde van ruim 3000 naar gemiddeld 1260 kuub per jaar. Ook netto stroomverbruik daalde naar gemiddeld 1960 kilowattuur per woning. Omwonenden van Frontrunners Ministries in Dussen hebben opnieuw bezwaar gemaakt tegen de vergunningen voor de religieuze organisatie van Tom de Wal. Volgens hen heeft de gemeente Altena de aanvraag te beperkt beoordeeld en onvoldoende gekeken naar alle plannen voor het terrein. Ook vragen zij om een nieuwe integriteitsonderzoek. De bewoners wijzen daarbij op de maatschappelijke discussie rond de gebeds-, genezings- en bevrijdingsdiensten van Frontrunners. De gemeente behandelt de bezwaar de komende tijd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat wil meer prioriteit geven aan het onderhoud en de vernieuwing van bestaande infrastructuur. De Merwedebrug bij Gorinchem geldt daarbij als voorbeeld. De brug in de A27 is sinds 18 juli afgesloten voor vrachtverkeer vanwege de slechte staat. Dat zorgt voor grote gevolgen voor vervoerders en ondernemers. Die moeten omrijden. Volgens Karremans kunnen niet alle plannen tegelijk worden uitgevoerd. Sommige projecten zullen daarom langer moeten wachten. De minister zegt dat moeilijke keuzes nodig zijn om de infrastructuur veilig en betrouwbaar te houden. En inwoners van Altena kunnen vanaf nu stemmen op 30 buurtprojecten die in aanmerking komen voor financiering uit het inwonersbudget 2026. De projecten richten zich onder meer op ontmoeting, sport en groen in de buurt. Stemmen kan tot en met 27 september digitaal. Op 30 september volgt in dorpshuis de Bolderik in Sleewijk een stemfestival waar inwoners en initiatiefnemers kunnen ontmoeten. Die avond maakt de gemeente ook bekend welke projecten worden uitgevoerd. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

of You uit 2002 en daarvoor ook nog het prachtige London Rain van Heddernova. En daarmee keerden we terug naar 1998, het jaar waarin die single dus uitkwam van Heddernova. Stel door met de nieuwe muziek van dit moment. Jamie Webster bracht vandaag een album uit. En Out to Me and You is een albumtrack.

Britse singer-songwriter. En Ode to Me and You is een track van zijn nieuwe album Running Around the Sun. Dat vandaag is uitgekomen. En deze Jamie Webster komt uit Liverpool. Is een groot liefhebber van het voetbal van Liverpool FC. En het is niet voor het eerst dat hij muziek uitbrengt over deze voetbalclub. Dus benieuwd of dat op het nieuwe album dan ook weer te horen is van deze Jamie Webster. En ook dit is nieuwe muziek. De band heet President of The President. Het is een band waarvan ook niet bekend is wie hier nu achter zit. De zanger draagt altijd een masker. Maar goed, vandaag kwam er een nieuw album uit van The President. En daarop staat dit nummer, Sleepwalker. Nobody.

En Basement Weather. En daarvoor ook nog President. Dat is een Britse band die anoniem wil blijven. Zij brachten het nummer Sleepwalker uit. Dat afkomstig is van het nieuwe album. Dat vandaag is uitgekomen van deze President. Of ik denk dat dat ook het debuutalbum is, vermoed ik. Want volgens mij zijn ze pas sinds kort bezig. Dat zou dan Blood of Your Empire zijn. Het album dus van die band. Ja, en daarmee kwam het einde van deze Joost in het weekend. Wat mij betreft graag tot volgende week. Ben ik bij je terug met uiteraard weer heel veel aandacht voor nieuwe muziek. Op Radio AFM, Altena's beste muziekmix. En voor deze Joost in het weekend gaan we eruit met Joko daar. Even een klein beetje dance op je radio. Wat een fijne plaats zitten. Gabrielle. Tot volgende week dus bij een nieuwe Joosten in het.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl.

0: Bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22. Damesmode met aandacht voor jou. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Thema's Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wiegen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
6: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
5: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
7: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
5: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
10: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
11: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
12: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven.
4: www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
8: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
13: Met nu
3: non-stop muziek.
13: Dit is AFM.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
7: Ik heb een idee voor peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
6: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden, is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
8: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
6: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
11: WoonIdee. Dat is mijn idee.
12: WoonIdee in Veen.
11: Aan de Begijnhof.
13: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
14: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
13: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
14: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
15: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
13: Radioreclame via AFM werkt.
14: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
13: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender.

0: voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.

0: FM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
3: Bij Kaas en Eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden.

0: morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is

0: van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's
2: beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
2: AFM.

0: Beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychiatrie...